0: aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes, die bespeelt op zaterdag 20 juni... vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. Er klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags, zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio Info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de hervormde kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Jonge talenten, opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er s'avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantse gemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren / recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden!
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenhakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

0: Regio-info.
1: De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjespark voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen.

0: opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van den Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Dam Orgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenenwaard.nl.

info. Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Summerville.

0: In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Veenweide Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpen de Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpen de Waard te ontdekken en dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpenderwaard.pzh.events.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: info.
1: Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een Repair Café, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelding van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS.

0: Nou. Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

regio-info. De Nationale Zwemvierdaagse. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... wordt de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd... in zwembad Natuurlijk de Loete in Haastrecht... en in zwembad Ons Polderbad in Stolwijk. Geef u zelf op bij de kassa van het zwembad. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
3: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
2: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 jaar.

0: 70 spotty car occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Sunshine in San Francisco, maar niet in de Caribbean. Een hele goede morgen allemaal. Het is een maandag, het is 15 juni. En het is bijna 7 minuten over de klok van 9 uur. Een hele goede morgen allemaal.
1: Dit is het fijne van herfst. Het komt zoals het komt.
0: Zo is dat, het komt zoals het komt. We hadden eigenlijk een lekker warm zonnetje willen hebben. Ik zag op de fiets zelfs jonge lui zonder jas fietsen. Dan denk ik, jeetje kreetje, het is 14 graden buiten. Het is toch hartstikke koud. Je wordt hartstikke ziek. Maar goed, het zal wel niet. Maar ja, de zomer zit er nog niet aan te komen. We gaan het aan onze weerman vragen. Of het toch een beetje doorgaat. Het schijnt deze week wel beter te worden. Maar dan wordt toch onderhand ook van de tijd. Het is wel lekker voor de tuin, al die regen en zo. Maar we willen gewoon een beetje warmte hebben. Hartstikke lekker. Die beestjes in de weilanden ook. Ja, die willen ook even lekker in de zon. Ja, al die nattigheid en zo. Maar goed, we wachten het maar rustig af. We wonen trouwens de studio. We wonen. De studio staat naast de school in Bergambacht. En het viel mij net op dat er heel veel kinderen gewoon door de vader en moeder met de auto naar school worden gebracht. Ja, toen moest ik toch nog eens even terugdenken aan de tijd dat ik jong was. Dat is alweer een poosje geleden natuurlijk. Maar wij werden nooit weggebracht. Wij moesten altijd zelf lopen of met de fiets. Maar de tijden zijn veranderd. Nou ja, wat we gaan doen vanmorgen. We gaan een beetje muziek en informatie doen tot de klok van 12 uur. Ik zag net trouwens dat ik 2 uur ben deze week. Want aanstaande donderdag moet ik ook nog invallen voor Gerrit. Dus u hoort me zelfs 2 keer deze week. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Nou, ik heb wat muziek meegenomen. We hebben wat berichten hier. En als u wat te melden heeft, kunt u het doorgeven. Dan gaan we ongetwijfeld wat meedoen op internet, radio en tv. Ja, de vakantietijd begint hier ook al een beetje aan te komen bij de studio. Dus het kan zijn dat er een paar mensen weg zijn. Maar met de mensen die er zijn, gaan we toch proberen om het tot een goed eind te brengen. Dus ja, blijf luisteren naar RTV Krimpermaat. En mail alles wat je kwijt wil naar redactie@rtvkrimpermaat.nl. En doe daar gewoon even een telefoonnummer bij. Dan kunnen we je heel makkelijk bellen.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Ja. De leeuw komt eraan. Wat moeten we ervan zeggen? Ik heb de tweede helft maar in bed liggen kijken. Ik ben niet in slaap gevallen, maar ja, het was best wel een beetje spannend. Hoewel de tweede helft toch wel een stukje minder was dan de eerste helft. En ik dacht, nou, dat gaat nog mooi worden. 2-1, maar helaas 2-2. En ja, we moeten het maar weer afwachten, luisteraars, wat het verder gaat doen. Maar volgens mij moeten ze zaterdag weer. Zaterdagavond om 7 uur tegen Zweden. Nou ja, we zullen de kratjes bier maar klaarzetten. Het wordt wel mooi weer, heb ik me laten vertellen. Hoewel ik nou ook weer berichten hoorde dat het eventueel kan gaan omweren. Nou ja, het juiste nieuws hoorden we wel van onze weerman Gerard van der Stelt. U heeft het net al in het nieuws gehoord. De Verenigde Staten en Iran hebben gisteravond een vredesakkoord gesloten. Dat meldt de Pakistanse premier, want die regelt dat allemaal een beetje. De landen zijn het eens over het aantal uitgangspunten die de basis moeten vormen voor onderhandelingen over een definitief einde van de oorlog. Want dat gaan ze dan weer schijnbaar over 60 dagen doen. Het is wel leuk, want de Amerikaanse president Donald Trump bevestigt het bericht. En de Iraanse staatstelevisie, dat is dan altijd weer leuk, meldt dat Iran de VS heeft gedwongen het vredesakkoord te accepteren. Ja, dat kunnen ze altijd mooi vertellen allemaal. In ieder geval, we wachten het allemaal maar af. Ik heb me wel laten vertellen dat hierdoor waarschijnlijk de olieprijzen een beetje gaan zakken. En daar zijn we wel helemaal blij mee, want het kost allemaal al zat.

0: Oh, Neil Christian. Uit 1966 alweer. It's nice. Nou, ik hoop dat u het een beetje nice vindt op deze maandagmorgen. Ik zat net even over de fietsstandplaats te kijken van school. Staan daar nou nog wat fatbikes tussen? Want ik heb een berichtje over een fatbike. Want gistermiddag is er in Brabant een jonge man bemoed, omdat hij met zijn fatbike 100 kilometer per uur reed. Nou, daar zijn die dingen niet voor gebouwd. En ze mogen eigenlijk maar 25. En ja, wat dat betreft, ik zie soms wel eens van die fatbikes rijden, zitten ze met z'n tweeën of met z'n drieën erop. Ik denk, daar is dat ding toch niet voor gemaakt. Maar in ieder geval, let op, de politie houdt het in de gaten allemaal. Dus als je zo'n ding hebt, doe wel ermee wat je ermee moet doen. Niet te hard rijden en alleen erop zitten. Niet met een hele club jongelui. Want die dingen zijn er niet op gebouwd. Zag zakken ze in elkaar. Ja, even een tipje hier ook bij RTV Krimperenwaard.
1: Goedemorgen.
0: Hele goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert. Hier is Al Jarreau.

0: lekker niks aan de hand muziekjes op maandagmorgen om 9:20. Fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. Het maakt niet uit waar je bent, of je nou hier in de Krimperwaard zit, of misschien richting Zoetermeer. Daar zijn we ook zeer goed ontvangen via DAB+. Of misschien zit je ergens in Afrika, in het oerwoud, zit je net op een olifant. Dat moet je eigenlijk niet meer doen, want dat doen we niet meer. Maar in ieder geval, als je daar bent en je hebt daar een beetje internet, dan kan je luisteren naar RTV Krimperwaard. Sowieso via de RTV Krimperwaard app. En heb je die nog niet op je telefoon, dan moet je dat gewoon even doen. Of op je iPad. Dan kan je ons overal horen. Ook als je straks misschien op vakantie bent. Dan lig je misschien in een zwembad ergens. Dat zou zomaar kunnen. Of aan het strand. En dan denk je, ja, het is toch altijd wel gezellig om een gezellig praatje. Dan leg je muziekje erbij en zo. Laat ik hem eens even aanzetten, die RTV Krimperwaard. Nou ja, ook in de zomermaanden zijn we er gewoon. Dus maak daar gebruik van. Gewoon even doen. Zet die RTV Krimperwaard app gewoon even op je telefoon. Dan komt het allemaal heel dik voor elkaar.
1: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe er maar eentje. Ik lust er nog wel eentje hoor, op deze maandagmorgen.

0: Silence is Golden van de Tremolo's. Ja, als je met de radio werkt natuurlijk niet, want ja, er moet wel wat verteld worden, anders weet u niet wat er gebeurt. En wij weten dat ook altijd weer niet, dus daarom is het altijd makkelijk als u dat even doorgeeft aan RTV Krimpenerwaard via redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Na een 7 weken durend proces en verklaringen van 70 getuigen hoort de oudste zoon van de Noordse kroonprinses Mette Marit vandaag de uitspraak in de rechtbank van Oslo. Nou, ik zie nou net dat het binnenkomt op de schermen hier van RTV Krimpenerwaard. Ik wist niet dat die rechtbank al zo vroeg begint, maar misschien om 9 uur. En om 9:05 is het al besloten. Hij gaat 4 jaar de bak in. Dus ja, wat heb je dan als je allemaal van die rare dingen doet? Als je zo'n 40 dingen doet die niet mogen, waaronder 4 verkrachtingen... dan kan je daar een beetje op rekenen. Dus u weet hoe het zit. Hij is er voorlopig even niet.
1: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: Gino Martin op de radio bij FTV Krimpenwaard en zij weet het. Ja, dat heb ik wel eens meer dan vragen mensen aan mij van... jij gaat gewoon op vakantie, waar ging je nou ook weer heen? Dus ja, dan moet ik even van mijn vrouw vragen, hoor. Die regelt dat meestal een beetje en dan... ja, ik onthoud dat allemaal niet. Misschien ook niet helemaal goed, maar dat is gewoon zo. Dus als ik veel wil weten, dan moet ik altijd aan mijn vrouw vragen. Die weet meestal alles. En over vakanties gesproken... Ik zie hier staan dat de vakantie hakt er financieel aardig in. En ik zag ook dat vooral de bungalowparken en de hotels... die hebben ook problemen, want die gaan het nu merken... dat er toch wat minder mensen komen. Want door die btw-verhoging van 19% naar 21% wordt het toch voor heel veel mensen toch een beetje heel erg duur. En ik zag nu zelfs ook weer berichten, dat is weer wat anders dan... van mensen die wilden gaan kamperen in Kroatië. Dat is wel een leuk land, hartstikke leuk allemaal. Maar dan ga je zelfs op de camping bij het zwembad al moeten gaan betalen voor je bedje. Dus men wil allemaal graag op vakantie. Ja, ik ook, maar het wordt wel steeds duurder. En dat betekent dus ook dat we toch wat keuzes moeten maken in het leven. Zo gaat het nou eenmaal.
1: Hallo mensen van de radio, hier. Yeah.

0: Jimmy Riffin uit 1966, die hoort er meer bij RTV Knipperwaard. In Goedemorgen, Knipperwaard. Denk je van, ik wil even bellen naar die van den Berg. Vind ik leuk of gezellig. Ik heb wat te melden. 0182-089-0182. Dan zit je in de studio van RTV Knipperwaard. Ringslangen zijn een beschermde diersoort, maar hun populatie staat nogal onder druk. Speciale broeihopen moeten de slangen helpen om zich voor te planten. Nou ja, ik dacht dat je dat gewoon met z'n tweeën deed, maar je hebt al schijnbaar ook nog een leuk plekje nodig waar je dat allemaal gaat doen. En ja, volgens natuurbeschermers werpen die toch gewoon een beetje de vruchten af, die hopen. Want in Overijssel en Amsterdam worden steeds meer eieren gevonden. Want een slang legt eieren. Het is geen vogel, maar hij legt wel eieren. En er komen dus wat meer ringslangen. Nou vraag ik me af, kunnen die beesten ook bijten en zijn ze giftig? En zo, moet ik toch eens even vragen. Misschien wel aan iemand van de natuur- en vogelwerkgroep Knipperwaard. Binnenkort eens even kijken of we zo iemand kunnen vinden. Die kan daar ongetwijfeld al wat meer over vertellen.
1: Goedemorgen, Knipperwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Knipperwaard.

0: Grassi en Alain Delon uit Frankrijk. Dat hoor je wel natuurlijk, hè, van de à la trottoir. Een lekkere croissant. En ga zo maar door. Het allemaal op maandagmorgen om 9:58. Heel fijn dat je luistert naar de radio. En hou hem gewoon gezellig aan. We zijn bij je tot 12 uur met dit programma. En het gaat hier op de radio gewoon 24 uur per dag door. En als er geen presentators zijn, dan is er altijd non-stop muziek met regio-info. Dus we houden je gewoon 24 uur per dag. Op de hoogte van alles wat er gebeurt in de regio, maar ook in de wereld. Een 21-jarige vrouw is zaterdag omgekomen bij een noodlottig ongeval tijdens een bungee jump in Brazilië. Ze werd door de instructeurs van een brug geduwd, maar op dat moment zat de vrouw niet vast aan een touw. Ja, dat houdt het toch niet voor mogelijk. Als vrouw zijn, dan denk je dan toch ook, ik heb geen touw op, maar ja, ze is eraf geduwd. De vrouw maakte een val van 40 meter van de brug en ze kwam in het dal terecht en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niks meer voor haar betekenen. De politie is een onderzoek gestart. Een getuige verklaarde tegen de politie dat de medewerkers van het bungee jump bedrijf vergeten waren om de uitrusting bij het slachtoffer aan te trekken. Ja, ze had zelf ook niks gezegd. Ja, dan gebeuren dit soort dingen. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat wil je toch niet meemaken in je leven?
1: Tijd voor koffie. En voor muziek en informatie in deze gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krieper de Waard.
0: Neem nog een bakkie.

Veronica Unlimited van jaren geleden, volgens mij 1975 zal het geweest zijn. Lekker plaatje met allemaal van die oude stukjes muziek en wat van die oude Veronica jingles ertussendoor. Dat is ook altijd wel gezellig. Vind ik altijd wel leuk. Dan doe je toch weer een beetje terugdenken aan vroeger. Dan wil ik niet zeggen dat vroeger altijd alles beter was. Maar het was altijd wel gezellig. Ja, zo is het wel helemaal. Ik hoop dat u het ook een beetje gezellig vindt om te luisteren naar RTV Krimpenerwaard. Hou hem daarom gewoon gezellig even aan. Ja, we kregen nog een berichtje weer. Ja, elke week zit ik die berichten voor te lezen. Denk, wat een ellende allemaal. Waarom stoppen ze gewoon niet? Waarom gaan ze niet gezellig met elkaar een borreltje drinken en ergens in een zwembad liggen of zo? Dan hebben we het natuurlijk weer over Oekraïne en Rusland. Want die hebben daar elkaar vannacht weer op meerdere plekken aangevallen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden aan weerszijden. En in Kiev staat dan weer een bekend, heel mooi kloostercomplex in de brand. Ja. Nou ja, ik zeg er maar niks meer over. Laten we hopen dat het ooit een keer goed komt. Dat ze daar ook vrede krijgen. Wordt wel tijd na zoveel jaar.

0: leuke plaat van de Amazing Stroopwafels hier op de radio. En als je dan een bakje koffie zit in de studio, dan krijg je eigenlijk gelijk ook trek in een stroopwafel. Maar goed, dat is wel heel erg lekker, maar het is allemaal weer niet goed voor je natuurlijk.
1: Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpende Waard.
0: Zo is dat, dank u wel, Chris. Ja, dat doen we natuurlijk al jaren. En we hopen dat u het allemaal een beetje leuk vindt. We hebben nog een berichtje van Dick Advocaat. Want ja, die had toch een beter resultaat verwacht voor Curaçao bij het WK-debuut. Ja, de bondscoach zag de ploeg zondag een historische goal maken. Want dat hadden ze nooit gedaan. Ze hadden nog meegedaan natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk zijn ze toch zijn ze verloren. Ze hebben het gewoon verloren met 7-1. Heel jammer allemaal. Hopen dat de volgende wedstrijd beter is. Maar ja, Duitsland schijnt heel erg sterk te zijn. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dat zijn dan weer de dingen die je hoort. Dus nou, laten we hopen, volgende wedstrijd toch wat beter.
2: Goedemorgen, Krimpende Waard.
0: Ja, ja, nou op de knop. Ja, gaat allemaal zo snel. Laten we nog even zo'n zeezenderplaat draaien. Die zijn de Fortunes en de tune van Caroline.

het zijn altijd leuke herinneringen. En dan hoor ik die bel erbij. Dat was altijd Radio Caroline. Op 259 volgens mij zaten ze vroeger op de middengolf. Dat is wel een poos geleden. Want ja, niemand luisterde bijna meer naar de middengolf natuurlijk. En de FM is straks ook afgelopen. Dan wordt het allemaal DAB Plus op de radio. Het kan allemaal. Ik hoor wat vreemde geluiden hier in de studio. Ga eens kijken wat gebeurt er allemaal. Maar eerst nog even een bericht. Want ja, we zitten natuurlijk met de voetballen. En heel veel supermarkten, die hebben van alles. Die hebben van die juichjacks, WK-kamerjassen, sjaals, petten en pyjama's met het WK erop. Ja, wat gebeurt er nou als ze bijvoorbeeld na de volgende wedstrijd eruit liggen? Wat gebeurt er daar nou eens mee? Misschien dat we eens iemand van de supermarkt moeten bellen hoe dat nou precies zit. Want ja, je hebt er in principe niks meer aan. Want er staan natuurlijk 2026 op en dat kan je over 4 jaar niet meer gebruiken. Dus misschien is een hele goede... Goeie vraag om daar gewoon eens even een keertje achteraan te gaan. Speciaal voor de Japanners nog even. Ja. Ze hebben wel gelijk gespeeld. Ze hadden eigenlijk moeten verliezen natuurlijk. Maar goed, hier hebben we Aneka en het Japanese Boy.

Aneka en de Japanese Boys. Nou, we hebben er gisteren een stuk of 11 gezien op het voetbalveld. Dus in Amerika, het was er trouwens best nogal druk met Nederlanders. Denk je, ja, zo goedkoop waren die kaartjes niet. En het is natuurlijk niet alleen het kaartje. Je moet er ook nog even naartoe vliegen. Je zit nog even in een hotel. Je eet wat en je drinkt wat. Maar in ieder geval, volgens mij waren er iets van 15.000. Het was wel weer perfect als je dat weer zag. En dan die stoet weer achter die bus en zo. Het heeft toch altijd wel wat. Dat is wel toch ja, hartstikke leuk. Ik krijg net een bericht van onze weerman Gerard van der Stelt. Hij verwacht ongeveer om 22:30 hier aanwezig te zijn met uitgebreide weerberichten. Dus blijf luisteren als je daar een beetje van op de hoogte wil blijven. Want ja, we willen met z'n allen goed weer. Het is niet zo dat hij dat even kan regelen, maar hij weet wel een beetje hoe die weerskaarten in elkaar zitten en zo. En dan kan hij even vertellen wat er allemaal aankomt. En daar zijn we heel blij mee. We gaan de vrienden van RTV Krimpraat om maar eens een keertje draaien. Nick en Simon. Dat om 9:45. Misschien wel eens tijd om het koffiezetapparaat aan te zetten. Hier is Pak maar mijn hand. Dat voelt vertrouwd. Dat geeft je toch een beetje sterkte en kracht. Daar word je blij van. Ook als je vrouw dat bijvoorbeeld doet.

0: Pieter Simon. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur, luisteraars. En als ik u nog een tip mag geven, we hebben ook een heel leuk tv-programma. Vanmiddag om 3 uur is het weer te zien. De Waard aan tafel. Ook wel eens leuk om naar te kijken. Maar dat kunt u vanmiddag dan weer doen. Vanmorgen naar de radio en vanmiddag even op tv. We gaan eens even kijken of het nieuws er al aankomt.
1: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
2: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey, Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
8: Goedemorgen.

0: Aan de ochtend, zo rond de klok van 10 uur, zie ik iemand de studio insluipen. Die duikt altijd eerst even de wc in. En dan duikt hij de keuken in. Ik vraag me af, wie zal dat zijn, luisteraars? We gaan het zo zien. We wachten het even rustig af. Maar ik heb vermoeden dat...
1: Hey, gezellig. Adrie heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
0: Ja, en wat heb ik toch weer aardig uitgekiend, luisteraars. Met dat het dit draait, komt hij de studio binnen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Adrie Oudenes, een hele goede morgen. Ja. Compleet met koffie en ja, een sanitaire stop, zeg maar, in de studio.
2: Ja.
0: Een beetje vaste prik. Je hebt een vast tramien, zeg maar, ja, op maandagochtend.
2: Ja, ja. Inderdaad. Ja?
0: Zit je lekker op je hoge stoel?
2: Nou, ik niet meer.
0: Hij zit gelijk een halve meter lager, maar goed.
2: Ja, de inventaris qua meubels in de studio van RTV Krimpenerwaard, die zijn wel voor verbetering vatbaar.
0: Het is of heel hoog, of soms ook heel laag.
2: Ja, ja, ja, ja. Horten en stoten heet dat.
0: Ja, juist. Maar goed, je bent er weer.
2: Ja.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Helemaal goed. Fijn, ja, lekker.
0: Ja, nou.
2: Maar koud buiten, man. Het is 14 graden.
0: Ik zat net zo'n jingle te draaien van de herfst. Want je zal toch zweren dat het herfst is?
2: Ja, nee, ik zweer het je. En nou zeggen ze dus dat het dus eind van de week 30 graden wordt. Dat is meer dan 2 keer de temperatuur van vandaag, hè?
0: Ja, nou.
2: Dat is niet goed voor de mensen.
0: Daar zijn we niet voor gebouwd.
2: Nee.
0: Nou ja, we hebben straks om 10:50 ongeveer Gerold in de uitzending. Dus ik ben zeer benieuwd of hij dat een beetje kan bevestigen.
2: Zeg maar. Nog een paar graden bij kan versieren voor
0: vandaag. Ja, dat zal wel leuk zijn. Want een beetje warm. Ik heb wel mijn korte broek al, maar ik had toch een soortement koud op de fiets.
2: Ja, korte. Je lijkt wel Engels, man.
0: In
2: Engeland is het gewoon plus 5 graden korte broek aan.
0: Ja, nou ja, je wordt er wel hard van natuurlijk.
2: En hier in Nederland is het tot 1 april de bosrok. En na 1 april...
0: Uit
2: met die borstrok.
0: Ja.
2: En gaan op de zomerse tour.
0: Je zou hem nou haast wel weer aan kunnen trekken natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar goed, ik moest even vragen of mevrouw er nog een breidt dan. Want volgens mij heb ik die niet meer in de kast liggen, zeg maar.
2: 1 recht, 1 averecht. Dat is het patroon.
0: Adrie heeft daar verstand van. Die gaat ook elke maand, zeg maar, naar zijn brei- en haarcafé in de Krimpenerwaard. Nee, vandaar. We gaan een plaatje draaien, luisteraars.

0: En Adrie Oudon is nog laat naar bed gegaan gisteravond. Ja, maar je hebt hem waarschijnlijk ook voetballen gekeken, of niet?
1: Ja.
0: Nou, hij klinkt erg blij, luisteraars. Nou, ja, het had iets meer kunnen zijn. Nou, die eerste helft was aardig goed.
1: Ja, maar het wordt niks met Nederland dit jaar.
0: Nee, je lijkt wel die man die altijd schrijft in de Telegraaf. Die zegt het al weken, het is niks, het wordt niks.
1: Nee, ik heb bijvoorbeeld de wedstrijd Brazilië tegen Marokko gezien. Kijk, dat is voetbal.
0: Ja?
1: Dat is voetbal zoals het gespeeld moet worden. Snelheid. Nauwkeurige passes, veel preciezer.
0: Was die wedstrijd ook gisteren? Hoor.
1: Nee, een paar dagen geleden. Maar die was ook in de nacht, maar die heb ik teruggekeken. Gelukkig.
0: Ik dacht, je zit s'nachts te kijken.
1: Slapen. Nee, maar dat is voetbal. En als je dan de wedstrijd van gisteren ziet, ja, het was wel wat, maar... Nee, het was het gewoon niet.
0: Nee.
1: Het was het echt gewoon niet. Het mooiste van het hele verhaal in Amerika, dat is dus de gang van de supporters naar het stadion.
0: Ja, als je dat weer zag.
1: Dat is dan nog het mooiste.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ze de volgende keer wel wat minder... zaterdag tegen Zweden om 7:00. Vergeet het maar. Zweden heeft dus Tunesië opgerold met een 5-1, dacht ik dat het was. Nou, die zijn gewoon veel en veel sterker en veel...
0: Het was een droevige zaterdagavond.
1: Ik denk dat de vlaggetjes in Nederland redelijk snel weer opgeruimd kunnen worden.
0: Ja, daar had ik het net toch over. Wat zal al die supermarkten doen met al die badjassen en die shirts en weet ik wat? Want die kan je nooit meer gebruiken, principe.
1: Nee, die gaan in de versnipperaar. Ik bedoel, dat is de gok die je maakt als concern zijnde. Maar
0: nou, u hoort het, luisteraars. Nou ja, we zullen nog wel even kijken. We hebben een schermpje bij staan zaterdag.
1: Maar weet je wat het is? De bal is rond. Dus het kan nog verkeren.
0: Je weet het nooit.
1: Precies.
0: Een plaat die past een beetje bij het weer, hoewel ik niet hoop wat er gaat gebeuren, wat hij zingt. The sun ain't gonna shine anymore.

0: De wolkenbrothers op de radio om bijna 21:15 bij RTV Krimperwaard. En dat in Goedemorgen Krimperwaard. Ik zie dat er bij de Hollandse kust een nieuw natuurgebied komt. En dat komt in het kader van Natura 2000. En dat om de vogels te beschermen en met name ook de dwergmeeuw. Nou, ik ben pas geleden nog een keer op strand geweest. Dan durf je toch bijna geen broodje meer te eten of weet ik wat. Want voor het weet wordt het zo uit je hand gepikt.
1: Ja, dan zijn dat niet die wat grotere jongens?
0: Ja. Ik kijk nooit wat voor mee hoe het is. Maar ze komen dan, ze zijn heel snugger, die beesten. Want dan komen ze van achteraan vliegen. Ja. Dus jij staat of zit even rustig een broodje te eten. Dus broodje weg.
1: Ze zijn soms slimmer dan de mens.
0: Ja,
1: soms,
0: bijna wel. Ja.
1: Niet altijd, maar soms wel.
0: Maar je durft bijna niks meer te
1: maar,
0: eten.
1: Overzwerf, kleine miniatuur meeuwen gesproken. Ja. Er zit langs de provinciale weg tegenwoordig een hele kolonie. Een broedkolonie, provinciale weg naar Lekkerkerk toe. Vanuit Bergamma gezien.
0: Gewoon in de weiland.
1: In dat, daar zijn een aantal, een stukje van de nieuwe andere natuur. Is dus plasras en een vijver en een sloot. Twee, drie naast elkaar. En daartussenin zitten mooie stukjes, reepjes grond. En daar is volop activiteit. En er zijn heel veel meeuwen. Dus.
0: Nou. Dat is goed als we die maar niet ons komen lastigvallen, zeg maar, als wij een broodje te eten.
1: Nee, maar ja, daar,
0: misschien hebben ze dat nog niet ontdekt.
1: Nou, misschien zijn ze nog een beetje, achter.
0: Je weet het niet.
1: Precies.
0: Net hadden we het over de zon. En deze gaat ook over de zon. Oh.

0: Always Shine on TV. Dat bij RTV Klipperwaard, ook op de radio natuurlijk. We hebben nog een berichtje, want op zaterdag 20 juni... wordt voor de vierde keer het fietsevenement Ride to Remember georganiseerd. En dat gebeurt allemaal vanaf Goud Asfalt in Gouda aan de Gouwerakse Dijk. Inmiddels hebben zich al ongeveer 400 deelnemers ingeschreven. En er is al 25.000 euro opgehaald. En dat is allemaal weer voor de Stichting Alzheimer Nederland. U kunt nog steeds inschrijven, dat kan via www.ridetoremember.nl. Had jij dat wat, meneer?
1: Zijn dat hoeveel kilometers?
0: Je kan kiezen tussen de 70, de 100 en de 140 kilometer. En er is ook nog een ultra-ride van 300 kilometer.
1: Doe maar.
0: Dan moet je wel een racefietsje hebben, denk ik.
1: Nou, dit is dus inderdaad voor een specifieke doelgroep die wat meer in petto heeft dan een gewone recreant.
0: Ja dat denk ik ook. Het is niet zo dat je zegt, ga eens even weilanden kijken in de Krimperwaard.
1: Maar
0: of zo.
1: Goed, dat kan dan weer met de negen dorpen, toch? Oh, over weilanden kijken gesproken, daar kom ik zo nog even op terug.
0: Okay.
1: Ik ben helemaal niet tevreden met de situatie.
0: Oh jee, luisteraars, hij is weer heel kritisch.
1: Totaal niet.
0: Nee.
1: Maar er is wel een eierdooscampagne opgestart. En ja. Dat is wel belangrijk, want het is namelijk zo dat er dus misschien wel verdachte situaties plaatsvinden. En dan wordt er dus verwacht van ons, inwoners van Krimpenerwaard, dat wij daar, dat niet alleen signaleren, maar ook dus een stap verder zetten en dat even melden bij de politie. Desnoods misdaad anoniem, 0900 700 of andersom, maar in ieder geval, ik ken even het nummer niet, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Maar die doosjes, die zijn verkrijgbaar, die zijn het verpakkingsmateriaal van de eieren die dus bij boerderijwinkels te koop zijn en zo en alles. En er staan dus tipjes op en zo. Maar de slogan is, het is mooi dat de signalen van de ondermijning op de eierdoosjes staan. En de slogan, die ben ik ook even kwijt. Maar
0: komt vanzelf!
1: Het is een beetje, dat is maandag vandaag. Hè,
0: ja, dus nee, je moet er weer even inkomen. Ik snap
1: ja,
0: het wel.
1: Ja, precies. Maar het is in ieder geval zo dat er een aantal tips ook op staan. Zoals dus, zeg maar in ene keer een gebouw, wat dus bijvoorbeeld in ene keer zomaar onverwachts geblindeerd is of afgeschermd is.
0: Een beetje schimmige dingen allemaal.
1: Ja, en tot de 17e, wat is het vandaag voor een dag? Tot de 17e is de week van de ondermijning, hè? Die is nog steeds gaande. En ik heb hem nog niet gezien, ik heb er ook nog niet van gehoord, maar het schijnt dat er een lokbus is neergezet met materiaal wat duidt op afval voor van een drugslab en zo. En er wordt ook niets van gehoord of gezien. Materiaal ergens in een bos.
0: Gedumpt.
1: Kan het loodbos geweest zijn en zo. Gedumpt en zo. Om dus mensen dus bewust te maken van, ja, wacht even, wat hier gebeurt, dat is niet goed. En dan eens even testen of er inderdaad de mensen dus inderdaad melding maken. Want daar gaat het dus niet om. En daarom is die week van die ondermijning dus een extra aandachtspuntje voor juist dat soort zaken. Wat eigenlijk een dag niet kan verdragen, maar toch wel gebeuren in de buitengebieden specifiek. En aangezien wij hier in
0: Krimpenerwaard wonen,
1: nogal wat buitengebieden hebben, is er dus alle reden om dus even goed waakzaam te zijn met z'n allen.
0: Ja, en daar ga je misschien morgen nog even over praten met onze wijkagent.
1: Dat zou zomaar kunnen, als die er is. Ja.
0: We gaan het even wachten. Ja. Eswin, morgen even langskomen.
1: Ja.

0: Nou, een beetje minder oorlog en zo, een beetje minder ellende. Dat zal wel fijn zijn. Maar goed, dat kunnen wij helaas hier in de studio niet regelen. Maar misschien komt dat nog een keertje.
1: Ja.
0: Adrie, jij wou wat hebben over de fietspaden.
1: Ja, inderdaad. Want een belangrijk deel van de fietspaden, die, het fietsplezier, als je daar gebruik van maakt, wordt wel redelijk heftig ontnomen.
0: In de Kribberwaard.
1: Want het uitzicht is beperkt.
0: Ja.
1: Dus je kan geen ene moer meer zien, omdat er een hele golf en een hele muur van riet staat. Op niet zomaar een paar meter, nee, echt hele grote stukken.
0: Mm.
1: En dat wordt alleen maar erger. Want ja, zolang dus degene die dus die kanten moeten onderhouden, niet maaien. Omdat ze zeggen van ja, we laten het staan, want het is geen plaagplant. Nou. Ja.
0: Dus je hebt er zogenaamd geen hinder van?
1: Je hebt er zogenaamd geen hinder van. Dat wens ik dan toch ernstig te betwijfelen en zo. En in bepaalde gevallen is het zelfs gevaarlijk. Want je ontneemt het uitzicht en je hebt dus daarmee dus niet het overzicht.
2: Nee.
1: En, dat is, en een belangrijk deel van het zogenaamde slagenlandschap wordt aan het zicht onttrokken.
0: Terwijl je dat juist zo leuk vindt als je op de fiets ziet of een haas ziet of een maar dan zie je dat niet meer.
1: En het staat al zodanig op de kaart dat dat juist een van de troeven is om dus... zeg maar fietspubliek te trekken. Recreatie en alles. Mm. Dus ja, ik vind dat een zeer bedenkelijke situatie, echt waar. En ja, en dan nog, degene die dus strijden voor andere natuur met meer bloemetjes en meer verschillende bloemetjes en plantjes. Nou, die kunnen hebben het nakijken, want waar riet is, daar groeit nauwelijks een ander soort plant. Nauwelijks. En dus, en ze verdringen dus gewoon de bestaande biodiversiteit. Maar dat schijnt niemand te zien.
0: Nee,
1: ik weet het niet.
0: Nee.
1: Waarom dat zo is. En, ja.
0: Misschien dat als iemand dat weet, dat ze even bellen. Ja. 0182 89 01 82. Wat ik wel ook al vind, ik fiets ook graag door de Krimperwaard. Dat, ja. die begroeiing in de slootkanten, dat is hartstikke leuk allemaal natuurlijk.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Die staat soms zo hoog, maar die komt ook steeds meer de weg op.
1: Ja.
0: Dus dat betekent ook dat de fietspaden wat smaller worden. Dus ja. dat probleem heb je er ook weer.
1: Ja.
0: Of je moet meer op de weg gaan fietsen. Ja, als je tegenligger aankomt,
1: ja.
0: dan moet je toch een beetje opzij.
1: Ja, hoe dan ook.
0: In ieder geval, nou, laten we hopen dat er wat aan gedaan gaat worden. Je weet het maar nooit.
1: Ja.

0: Elvin Stardust. We gingen terug in de tijd hier bij RTV Krimperwaard. En dat allemaal op de zaterdagochtend, wou ik zeggen. Maar het is maandagochtend. We hebben nog een berichtje van de voetbalvereniging Spirit. Want die houdt op zaterdag 20 en 27 juni gratis zomerclinics voor jongelui. Dus als u daar zin in hebt, dan kan je daar naartoe. Er zijn geen kosten aan verbonden dus. En de trainingen op beide dagen die beginnen om 10 uur. En die duren tot 11:30 's morgens. Dus. En het is dus allemaal bij Spirit in Oudekerk. Waar Adrie Oudenes misschien wel... Oh nee, jij bent oud.
1: Ja, ik ben te oud. Ik mag kijken. Misschien.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Precies.
0: Weet je alles een beetje te vinden daar in Oudekerk, of niet?
1: Nou ja, ik weet waar mijn straat is. En
0: je weet waar ik kom.
1: En ik heb er een paar keer een wandeling gemaakt door de wijken. En dan zie je toch de welvaart toch wel.
0: Ja?
1: Dikke auto's in de straat.
0: Ja.
1: Er staat niet bij of het leasebakken zijn of dat het eigen betaalde spullen zijn. Maar dat, nee, maar het is echt... Dus het is...
0: Leuk.
1: Ik zou maar over nou te zeggen, weet jij een straatnaam? Nee.
0: Nee, dat heb ik. Ik heb altijd in Stolwijk gewoond, natuurlijk gewoon naar Haastrecht. Maar ik, van Stolwijk heb ik vroeger altijd gewend in die wijken natuurlijk. Ja. Dus ik ken al die straten nog. Wat dat betreft, dat zit in je hoofd, dat gaat er nooit meer uit.
1: Nee, maar toen werd er wat bijgebouwd en dan kwamen er nieuwe straatjes.
0: Ja, die weet ik ook allemaal niet meer. Hoor. Nee, dat is ook weer zo natuurlijk.
1: Precies.
0: Nee, je hebt gelijk.
1: Ja.
0: We gaan een plaatje draaien maar even.

0: London, show you something to make you change your mind. The Streets of London, yeah. Van Ralph Mattel, hier yeah. op de radio. Yeah. Al bijna alle brandweerkorps in de gemeente Krimpenerwaard die zoeken vrijwilligers. Yeah. Dus als het wat voor u is, kijk gewoon een keertje op www.wordbrandweer.nl. Vindt u alle informatie.
1: Vrijwilliger bij de brandweer, maar dan is het dus dat is nogal wat, hoor. Ik bedoel,
0: ja, je moet ook sowieso in de plaats zelf werken natuurlijk, want als jij natuurlijk 10 kilometer verderop werkt,
1: ja,
0: dan ben je te laat.
1: Maar er zijn ook nogal wat cursussen verplicht en zo, want eer dat jij dus je brandweerpak aan mag en kan trekken, dan moet er eerst wel wat gebeuren.
0: Ja, want,
1: dus ja, het is vrijwillig, maar ik zet ja, het is haast vrijwillig verplicht.
0: Ja, ja, en dat zie je tegenwoordig ook natuurlijk. Vroeger was het alleen maar brandjes blussen. Maar tegenwoordig hoe vaak ze met ongelukken mensen eruit moeten knippen en zo. Inderdaad. Dat moet je ook allemaal maar tegen kunnen.
1: Dat bedoel ik. En dat zijn allemaal van die dingen die dus aangeleerd of in de voorbereiding dus gewoon gedeeld worden. En dat zijn best wel pittige dingen, echt wel. Maar ik zie net op de televisie, zag ik een reportage van RTV. Ik wil het toch even vermelden. Ja. De logica ontbreekt mij totaal. Het is namelijk zo dat er een mooie reportage is van Billy. Hartstikke mooi. Met de heer Wiarda. Of hoe heet hij? De projectleider. En ze staan daar keurig netjes te pronken met een helm op. Maar het gebouw is klaar. Moet je nou met in een gebouw wat kanten klaar is, nog een helm op.
0: Ja, ik snap het. Misschien kan er nog steeds wat naar beneden vallen. Want er staat hier weer een meneer, die heeft geen helm op.
1: Ja, nou ja, ik bedoel maar, even verderop in de rapportage bij RTV Krimpenerwaard, er staat dus een meneer iets te verkondigen over het hout wat gebruikt is en alles. En dat is hartstikke mooi. Kijk, de informatie daar, dat is helemaal prima. Maar de logica dat er in een bestaand gebouw, wat al helemaal klaar is, nog een helm gedragen moet worden, dat ontgaat mij echt. En later op in de advertentie staat er eentje zonder helm, gewoon, zoals het hoort, de Billy te woord staan. Dus een beetje onlogisch.
0: Ja,
1: echt een
0: beetje heel onlogisch. Vreemd. Maar misschien dat we dat eens even kunnen vragen binnenkort in iemand van de politiek.
1: Ja, zouden we dus even, ja, precies.
0: Gaan we doen.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Lover staat op dit moment in de hitparade. Zal niet weten waar, maar in ieder geval, het is een leuk plaatje. En we dachten, nou, dat draaien we even hier bij TV Krimpenwaard. Bijna 11:15. En we kunnen denk ik elk moment onze weerman Gerard van der Stelt verwachten.
1: Ja, kunnen wij nou net even zeggen dat dus de wethouders die dus afscheid nemen, dat zal gaan gebeuren op 25 juni. Ze zijn dus nog iets eerder aan de beurt. Misschien wel in het schema van de Waard op de Kaart.
0: Ja, want zaterdag heb ik er ook twee. Irma Bultman en Pascal van der Hek.
1: Dus, Irma die keer terug. Die verlengt haar portefeuille, zeg maar. Want dat blijft nagenoeg hetzelfde. En wethouder Leo Bart precies ook hetzelfde. Ook, en de rest dat wordt dan vernieuwd en vervangen. Maar dus Pascal van der Hek, die is op 25 juni echt officieel helemaal klaar.
0: Nou, we gaan er zaterdag eens even over praten met hem. Ben benieuwd.
1: Nou ja, ik weet niet meer.
0: We gaan een stukje instrumentaal draaien, even luisteraars.

0: De tornado, zie je bij RTV Krimperwaard. En het ging allemaal over Telstar. Of was het nou precies andersom? Ik weet het niet meer. De hoogste tijd voor het weerbericht, luisteraars.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goede morgen.
2: Ik moet altijd denken aan een plaat die ik zelf had van de tornado's.
0: Ja.
2: Althans, daar zat het gaatje niet helemaal in het midden.
0: Oh, en dan zwiep je een beetje.
2: En als je dan dit nummer draaide, dan leek het wel een soort valse kat.
0: Nou, hier zat van de cd zat het gaatje precies in het midden, dus hij klonk hartstikke goed.
2: Ja, dat zei, had hem ook, hij was ook niet van de rolmat gekocht, toch wel?
0: Nee. Deze heb ik gewoon een keer in de winkel gekocht, ja. Hey, Gerald, Adrie zei het net ook al, van het lijkt wel potverdikkeme herfst.
2: Ja, we leven wel een beetje onder de stand. Een beetje, ja, het is al een hele tijd in de maand juni dat we te lage temperaturen hebben. En dan spreek je wel eens van juni-kilte, stapenscheerders koude, maar ja, dat duurt meestal nooit zo lang. En nu dus wel, een aantal weken eigenlijk al, met te lage temperaturen, behoorlijk wat wind uit het noordwesten. Daar komt het sowieso geen warme lucht vandaan. En ja, ik merk het sowieso, hè, want je weet, ik hou me nu tegenwoordig druk met bijen.
0: Hmm.
2: En die hadden al heel wat honing hadden die al verzameld, maar die zijn er nu allemaal weer aan het oppeuzelen. Dus
0: ze kunnen geen eten vinden.
2: Ze kunnen op dit moment geen eten vinden, ja, dat klopt. En er begint al, de lindes beginnen te bloeien, dus dat is, het is te hopen dat het snel warm gaat worden. Dat gaat ook wel gebeuren. Maar het is zeker niet dat we in een hele stabiele situatie gaan komen in eerste instantie. Het is allemaal een beetje wisselend. Wat we nu zien is dat er zelfs boven Nederland een heel klein beetje modderregen nu dan valt. Het heeft te maken met een andere luchtsoort die binnenkomt. Nog weer wat kouder in de bovenlucht, maar die wordt gelukkig ook weer teruggeduwd. Maar met die noordwestenwind wordt het vandaag niet veel warmer dan een graad of 18. En dan met name vanmiddag, omdat er dan gelukkig ook wat ruimte is voor een aantal opklaringen. Dat loopt dan in de loop van vanmiddag loopt dat binnen. En dat duurt dan tot in de avond. En dan kan er de komende avond en nacht ook weer een heel klein beetje neerslag vallen. En hebben wij daar morgen behoorlijk wel bewolking weer van. En dan hebben we ook dan weer in de loop van de dag dat de bewolking gaat breken. En dan gaat ook wel de temperatuur wat omhoog. En dat komt omdat met name de wind voor het grootste gedeelte wegvalt. En als die wegvalt en het zonnetje komt erbij, ja, dan warmt het in ieder geval wat meer op. Nou, die opwarming gaat wel door. Want vanaf woensdag dan komen we onder een, eigenlijk onder de aanzuiging van een grote depressie, slecht weergebied, maar het haalt bij ons, het komt bij ons niet ver genoeg dichtbij om, of tenminste niet dicht genoeg bij om slecht weer te brengen. Wat we wel merken is woensdag dat de temperatuur boven de 20 graden gaat komen, zo'n beetje 23 graden als maximum, maar ook de luchtvochtigheid gaat toenemen. En dat wordt dan ook gelijk, denk ik, ervaren als, goh, het is even bloedheet, dat valt er nog wel mee, maar het wordt drukkend. En dat merken we ook donderdag en vrijdag, dan gaat de temperatuur als een raket omhoog met een zuidwestelijke stroming, zo'n 25, 26 graden op donderdag. En dan vrijdag denk ik dat we ook in een Krimperwaard tropische waarde kunnen meten van 30 graden. Ja, en dan gaat het eigenlijk gelijk weer een beetje te snel. Want dat kan de atmosfeer niet aan. En dan krijg je dus onweersontwikkeling. Met name het zuidoosten van Nederland krijgt een hele zware buien. Ja, het zal kunnen dat in de Krimperwaard een bui binnen wandelt. Dat zijn losse buitjes. Het is geen frontaal onweer. Dus het is niet zo dat het weer helemaal omslaat. Want zaterdag, zoals het nu uitziet, ziet het er mooi uit. Heel de dag gezond. Temperatuur ietsjes lager. Net zo'n beetje onder de 30 graden. Zo'n 27, 28 graden.
0: Zo.
2: Dat is op zichzelf goed. Maar de luchtvochtigheid is nog wel aanwezig, hoor. Want het zuidoosten van Nederland krijgt dan ook weer onweer. En wij zouden dat kunnen krijgen in de nacht naar zondag nog met een paar buitjes. Dat is niet de overgang naar veel kouder weer, maar wel naar wat meer wisselvalligheid, wat een aantal dagen duurt. Ja, want de zondag is ook nog wel warm en op maandag levert het nog 25 graden. En dan krijgen we een kleine inzinking van een paar dagen, waarbij de temperatuur weer in de buurt gaat komen van de 20 graden op, ja, misschien zelfs al een dag eronder met een klein buitje. En dan aan het einde van volgende week, dan gaat de temperatuur weer verder omhoog en gaan we in de buurt komen van de 25 graden. En dan lijken we een veel stabielere situatie te gaan krijgen, omdat er dan hoge drukontwikkeling is boven Scandinavië. En dan hebben wij een oostelijke wind en dan is het allemaal wat, echt zomers weer.
0: Wat willen we?
2: Ja, dat willen we nou in ieder geval niet met die hele hoge luchtvochtigheid. En ik spreek menig een over het weer. De meeste mensen zeggen nou, 3, 24 graden vind ik eigenlijk wel genoeg. Mag eens een keertje 25 worden, maar dan 30 en 30 plus, dat hoeft eigenlijk niet. Nou, dan moet je in ieder geval op dit moment niet naar Spanje gaan, want het Spaanse binnenland, dat maakt voor de zoveelste keer hele hoge temperaturen mee, tot 35 graden iedere keer maar weer. Dus ja, dat is misschien een dag leuk, maar op een gegeven moment word je dat wel goed zat, ook in het hele Middellandse Zeegebied. Het is gewoon warm en daar komen de dertigers steeds meer en meer op de weerkaart te staan. En dan denk je, nou, dat is eigenlijk wel normaal, maar eigenlijk is dat helemaal nog niet zo normaal. Want een aantal decennia geleden had je dat niet in juni en nu dus wel. Dus we beginnen aan de ene kant al te wennen, maar eigenlijk zouden we dat niet moeten doen, want het is geen normale ontwikkeling.
0: Nee, begrijp wel dat het zaterdagavond dorstig weer is, of niet?
2: Nou, dorstig weer, ja, misschien om het verdriet te verdrinken als we op onze ballen krijgen van Zweden. We gaan voetbal kijken. Nou, ik hoorde je nog aan dat het een spannende... Ja, het was spannend, maar ik heb nog nooit zulk bedroevend slecht voetbal gezien. Als gisteravond met dat tikkie terug, tikkie breed. Er zit geen snelheid in. Het is slaapverwekkend. En dan ook nog eens een keer een coach die zo bang is dat hij allemaal verdedigers erin gaat knallen. En dan die clown met die hoofdband om gaat zetten. Het is bijna comedy capers al met al.
0: Nou, we gaan het afwachten wat het gaat worden aanstaande zaterdag, hè?
2: Ja, ja.
0: Gerald, jij weer bedankt voor je morgen bij Adrie.
2: Ja, morgen dan een week thuis, dus dan kan ik ook even inbellen.
0: Oké, fijne dag, tot ziens.
2: Goed zo.
0: Doei.
2: Hoi.

0: is en blijft een leuk plaatje. Origineel natuurlijk van Willy Alberti. Maar dit was hij dus. André Hazes zelf met de glimlach van een kind. Jij had toch wat aan, Drie?
1: Zeker weten, want op die 25 juni wordt niet alleen het nieuwe college, dus laten we zeggen, geïnstalleerd. Maar er is dan ook in een inloopbijeenkomst over de woningbouwontwikkeling van het project Het Polderland. En dat is een plan wat dus uitgerold gaat worden aan de rand van Krimpen aan de Lek. En daar is al het een en ander water door de lek gestroomd trouwens. Maar er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. En dus is er weer een inloopbijeenkomst. En de gemeente Krimpenerwaard samen met de aannemer van Wijnen. Die werkt dus aan de ontwikkeling van die locatie. Het Polderland in Krimpen aan de Lek. Donderdag 25 juni van 7 tot 9 uur in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En bezoekers die kunnen binnenkomen op een moment dat het hen uitkomt.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Niet aan te melden.
0: Nee,
1: en dan is er uitleg over de stand van zaken. Zullen hier en daar een tekening zijn. En wat ik wel benieuwd is, de ontsluiting. Want dat was in de gemeenteraad een nogal een aardig discussiepunt.
0: Is er geld voor?
1: Ja, ook dat. Maar dat het de Tientweg, volgens mij heet dat het Tientweg daar. Dat die dus aangepast zou moeten worden. En dat zou dan een project zijn wat dus eigenlijk naast dat verhaal van het Polderland is. Maar wel noodzakelijk. Omdat het dus voor de verkeersveiligheid. Men moet die wijk uit kunnen buiten. Zonder dat je gebruik hoeft te maken van de naastliggende wijk. Met al die kromme straatjes en smalle dingetjes. En zwaar geparkeerde auto's waar de brandweer er niet door kan. En dat soort zaken. Zodat dat wel veilig gesteld wordt. Dus ik ben benieuwd of daar ook wat aan gedaan is.
0: We gaan het afwachten.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
9: Pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpen Erwaard.

0: Kendrick Green was dat, met Who Do You Think You Are? Muziek uit de jaren 70, je hoort het hier bij RTV Krimperwaard. In Goedemorgen Krimperwaard, op deze maandag de 15e... samen met Adrie Oudernes en Gert van den Berg. Had jij nog wat gevonden, Adrie?
1: Ja, zeker, want wij worden geacht mee te gaan denken over wat ons dorp bijzonder maakt en hoe nieuwe woningen goed kunnen aansluiten bij de omgeving.
0: Oké, heeft iedereen daar verstand van dan?
1: Dat is dus even de vraag. Maar je bent daar in de gelegenheid om, om dat te delen met mensen van de gemeente en andere betrokkenen. Want er zijn inloopbijeenkomsten en dat gaat dan in het kader van de visie dorps en gestapeld bouwen. En dat geldt dus voor alle kernen van onze gemeente Krimpenerwaard en zo. Want ja, het, linksom of rechtsom, er is een opdracht verstrekt en ook besloten als zodanig bij in de gemeenteraadsvergadering, dat er tot 2040 zo ongeveer 4000 nieuwe woningen nodig zijn.
0: Dat zijn er heel wat.
1: En daar is 60% zeg maar gelijkvloers en de rest zou gestapeld kunnen worden.
0: Dus, anders is er gewoon geen ruimte.
1: Zeker. Dus die 60% dat is nog maar helemaal de vraag natuurlijk. Maar, maar inderdaad, en daarom kan het wel eens gebeuren dat er in de toekomst dus wat hogere gebouwen dus uit de grond gestampt worden.
0: Ja, ja. En in elke kern kan je daarover praten dan?
1: Ja, en in elke kern kan erover praten. En dat is vanavond al in de gelegenheid. Sterker nog, vanmiddag tussen 2 en 4 uur in de bibliotheek van Oude Kerk aan de IJssel aan de Kerkweg 82D. Is dat. En datzelfde geldt voor vanavond. En dan is het in Gouderak, in de bibliotheek van Gouderak. En dat allemaal al daar. Maar deze week nog meer. Want 18 juni is er in Lekkerkerk datzelfde verhaal. En ook 's middags in Lekkerkerk, dus in het dorpshuis Lekkerkerk, van 2 tot 4 uur. En van 7 tot 9 uur is dat dan ook datzelfde verhaal. Op die 18e juni in Krimpen aan de Lek. En dan zijn de eerste 4 kernen dus de revue gepasseerd.
0: Maak daar gebruik van, luisteraars.
1: En de rest volgt nog in de wat nabijere toekomst.
0: En zodra we het weten, hoort u het.
1: Ja.
2: RTV Krimpenerwaard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpenerwaard.

0: Twente. En 3-2-1, je ziet er ook heel vaak voorbij komen op tv in diverse reclames. Maar goed, overvoeren moet je natuurlijk ook weer niet. Maar in ieder geval, we weten in ieder geval hoe ze eruit ziet. De zwemliefhebbers nog even opgelet, want morgen dan start in Stolwijk en in Haastrecht de zwemvierdaagse. En
1: koud.
0: Die duurt. Ja,
1: koud,
0: nou ja,
1: koud.
0: Het water is lekker hoor.
1: Ja, dat
0: ik ga elke dag wel even zwemmen.
1: Ja.
0: Maar ze hebben wel gelukkig een warme douche daar. Tenminste in Haastrecht dan. Ik weet niet hoe het in Stolwijk is, maar ze moeten altijd eerst even douchen. Dus ga eerst even lekker onder warme douche. En dan als een speer het water in.
1: Ah, ja.
0: Maar dat is een graad of 23, dus dat is wel lekker.
1: Ja, dat is inderdaad acceptabel.
0: Maar jij zwemt eigenlijk nooit zeker?
1: Nee,
0: dat dacht ik al. Maar in ieder geval, de zwemvierdaagse duurt vanaf morgen tot aanstaande vrijdag. En er gebeuren ook allerlei randactiviteiten. Wilt u meedoen? Geef het dan even op bij de kassa van het zwembad. Dat kan nog tot en met morgen.
1: Ja.
0: Gewoon even doen.
1: Er is vannacht weer hinder bij de Algerabrug. Want hij gaat weer een paar keer open en dicht. En zo langdurige brugopeningen heette dat dan. En er zou een wachttijd kunnen ontstaan van 30 minuten. Dus een half uurtje van je tijd. Maar dat is vannacht, hè?
0: Ja, precies.
1: Dat is vanaf 10 uur volgens mij, als ik het goed heb onthouden op die borden die daar genoteerd staan. En er gaan nog veel meer gebeuren voordat die definitief dicht gaat. Want dat is nog wat verder. Maar aan het eind van deze maand, 29 juni tot 4 juli, is die s'nachts helemaal volledig afgesloten voor alle weggebruikers. Want het is namelijk zo dat dus deze week is het eigenlijk dat het dus gedeeltelijk toch wel doorgaan. Maar echt, de definitieve afsluiting die komt nog. Maar er gebeurt nog wel wat hinderlijks en zo. En dat allemaal ter voorbereidingen van die...
0: grote klus die eraan komt.
1: Van die grote klus die eraan komt, ja. En er is van alles en nog wat gaande en zo. Dus,
0: maar hoe gaat het nou als de brandweer of de ziekenauto ervoor staat? Gaat die dan toch open?
1: Nou,
0: of dicht, hoe noem je dat?
1: Nou, er zijn maatregelen. Als hij dus, maar dat weet ik dan, als hij dus definitief dicht is voor een aantal weken. Dat er dus materiaal extra aangevoerd wordt aan beide kanten van de IJssel. Zodat dus zeg maar de normale reistijd over de brug, die valt dan weg natuurlijk. Mm. Maar dan zijn ze er al vast, het ware.
0: Ja.
1: Hoe ver dat strekt, dat weet ik niet. En hoeveel materiaal, weet ik ook niet. Maar daar wordt wel aan gedacht en voor gezorgd.
0: Heel belangrijk is dat.
2: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep RTV Krimpende Waard.

0: Jesse Green, nice and slow. Lekker rustig aan op maandagmorgen en dat om 17 minuten over de klok van 11 uur. We hebben nog een bericht voor de koopjesdagers. Nou, dat is Adrie Ouder is het natuurlijk ook, want ja, je kan je geld maar één keer uitgeven natuurlijk. Ja. Want aanstaande zaterdag wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krippenerwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 en 4 uur scoor je dan de leukste spullen. Met een flinke korting aan. Dus, en dat doen meer dan 50 winkeliers mee in de Krimpenerwaard. Dus maak daar gebruik van. Ja. Want dan kan je voor de centen die je bezuinigt misschien wat andere leuke dingen doen. IJsje kopen of een biertje.
1: Of het gat in je begroting vullen.
0: Ja, dat is zeker. Ja, als je dat sowieso hebt, dan moet je gebruik maken van dit soort dingen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Had jij nog
1: zaterdag de 27e juni, dan is het programma Veenweiden Krimpenerwaard aan de beurt. Want die houden dan een open dag. Je bent dan van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard te ontdekken. En in het allemaal in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Dat is aan de noordflank van de Krimpenerwaard. Dus tegen de IJsseldijk aan, zeg maar. Okay, die strook.
0: Ik fietste vanmorgen op Billek en dan zag ik daar een beetje achter in die weilanden. Waren er wel ongeveer 3 of 4 van die graafmachines bezig. Ja. Dat heeft er ook allemaal mee te maken.
1: Ja,
0: zeker.
1: Die zijn bezig met het grondtransport van Biddelwijk naar Beiersen.
0: Okay.
1: En dat is ook al aangekondigd. En dat daar eventueel verkeershinder van zou kunnen komen.
0: Als is daar te weinig grond op.
1: Gaat het om, dat zal het verhaal misschien wel nooit vertellen. Maar het is, dat blijkt. Vanwege de waterhuishouding is het waarschijnlijk in de ogen van dus de ontwikkelaars. Dus noodzakelijk om dus kaders aan te leggen. En dat gebeurt dan met die grond.
0: Okay.
1: Is dat 2000 kubieke meter, geloof ik. Dat
0: ja, ze zijn een soortement heel die weilanden aan het afschrapen of zo.
1: Ja, dat is het afvlaggen. Wat dus ook. Waar sommige mensen nog steeds de haren van in het nekvel gaat staan. Maar ja, het is niet anders. Maar goed, de 27e juni kan je dus dat in oogschouw nemen. Ik moet je wel even aanmelden. Dat kan via dus, en dan komt dat prachtig mooi lang woord.
0: Oh ja, heel lang. Ja, e-mailadres.
1: Opendag Veenweiden Krimpenerwaard.pzh-events.nl. Goedemorgen, luisteraars.
0: Maak er gebruik van.
1: Ik denk dat als je... Nou ja, ik zeg niks.
0: Nee, verstandig. Heel verstandig.

0: Old and Wise. Dat was een leuke plaat van het Alan Parsons Project. Ik heb hier nog een berichtje, luisteraars. Want op vrijdag 19 juni, aanstaande vrijdag, wordt Wereldvluchtelingendag georganiseerd. En dat gebeurt ook in de Krimperwaard op het plein van de Oranjeplaats in Schoonhoven. Vanaf 5 uur 's middags staan er allerlei kraampjes gereed. En de bezoekers mogen daar zelf hun eigen gemaakte streetfood in plaatsen. In het midden is ook nog een leuk marktplein ingericht met bistrotafels en stoelen. Er zijn gerechten te proeven uit de hele wereld, zeker uit 20 landen. En u kunt het recht tussen 5 en 7 uur 's avonds. Intree is geheel gratis en ze geven heel goed weer op.
1: Dat is mooi meegenomen dan in ieder geval. Dat is helemaal mooi. Doe maar even de muziek. Ik moet nog even wat verder opzoeken.
0: Oké, ga gerust je gang, Adrie.
1: Ja, dankjewel hoor.
2: Deze zomer is er voor jong en bejaard RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, dat was hij. Wat Duitse muziek op de radio bij RTV Krimperwaard.
1: Immer geradeaus.
0: Immer geradeaus. Had jij nog wat, Adrie?
1: Ja, zeker weten, want er is binnenkort weer een hooibouwdag.
0: Ja, over 2 weken.
1: Ja, zaterdag de 27e bij Museum de Vrijheid. Maar er is nu ook een kleedjesmarkt aan toegevoegd. Dus er is daar van alles te doen. We hebben bij Moeder Natuur alvast aangeklopt om te zorgen voor mooi weer. Dat is natuurlijk wel even handig. Het is voor de 12e keer. En het moet niet alleen op die zaterdag de 27e mooi weer zijn, maar ook een paar dagen daarvoor, want anders dan kan je niet hooi bouwen. Dan heb je droog weer van.
0: Ja, nee, als het is nat natuurlijk.
1: Precies, want dan gaat het niet goed met de hoppertjes en de ruiters en noem het allemaal maar. En het inwiersen en wat allemaal iets meer zou.
0: Jij hebt er wel verstand van.
1: Ja, ik heb het eels nog opgehaald.
0: Ja, voor vroeger toen je jong was. Juist. Dan moest je helpen thuis.
1: Ja, precies. Maar hartstikke gezellig allemaal. En er is uiteraard een natje en een droogje. En er staan, er is een stuk gezelligheid. En er is ook aandacht voor producten die dus gelinkt zijn aan dus hoorbouw. En dan praat je dus over country toerusting en zo. Gezellig, leuk. En misschien is er ook nog wel een smederij in actie.
0: Van hoefijzers.
1: Van hoefijzers of zo. Kortom, van alles en nog wat te beleven. Dus van 10 tot 4 uur op het terrein achter het Museum de Vrijheid aan de Opperduit 14 te Lekkerkerk.
0: Gewoon doen, luisteraars. Hey, ik druk even op een knopje, er komt niks. Oh ja, hier komt hij. Ja. Ik zat verkeerd.
1: Hij zat verkeerd, ander knopje.

0: Nachtplaatje bij TV Krimprewaard. Op zondag 28 juni is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst in de protestantse gemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134. Dit keer met het koor In Between. En dat komt ook uit Haastrecht. Het thema is recreëren alles recreatie. De toegang is gratis en er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Had jij nog wat, Adrie?
1: Ja, zeker, want je zal maar liefhebber zijn van bloemen en planten. Want er is een open tuinenroute in Krimp aan de Leek en Lekkerkerk georganiseerd. En dat is gelijktijdig met dus de hooibouwdag.
0: De
1: 27e juni. En daar zijn een aantal tuinen te bezichtigen en zo. En die zijn dus aangegeven, denk ik, met bordjes of met vlaggen en zo. Bijvoorbeeld dan het Middelland in... dat zal dan in Krimpen zijn. Aan de Oost... Wat is dat? Oosterlekdijk. Dus allemaal in Krimp aan de Lek. Maar ook aan de Schuwacht 108 en Opperduit 196 en zo in Lekkerkerk. Dus daarnaast zijn er ook een paar rustpuntjes zijn er gecreëerd. Of zo, dat je even kan pauzeren en even bijkomen met al die prikkels die je opdoet. Van die mooie uitrusting, van die mooie tuinen. Want ja, het is als liefhebber zijn is dat natuurlijk wel eventjes... ben je wel eventjes helemaal tip-top.
0: Ja, het is wel eens leuk om te zien hoe een andere doet natuurlijk.
1: Zeker, maar er is daar nog veel meer aan de hand en dat heeft te maken met fietsen. Dat gaan we ook nog even...
0: Oké, okay, nou, de 27e zet het op de kalender, luisteraars. Ja.

0: Roger Glover en Guest was dat met Love Is All. Een van de eerste videoclips die je toen een tijd had. Op 11 juli aanstaande, het is nog even, maar dan kunt u zich nog even aanmelden. Dan is het weer zover. Het Keskese Beachvolleybal toernooi. En tot 27 juni kan je je met je team aanmelden via een mailtje naar qqcstolwijk.nl. Gewoon even doen.
1: Ja.
0: Adrie, jij had ook nog wat over een braderie, hoorde ik?
2: Ja, het seizoen begint weer zachtjes aan op gang te komen in zaken zomermarkt, braderies enzovoort tussen Lek IJssel en Vlist. Want in Krimpen aan de Lek is het zaterdag de 27 juni. Dat is een drukke dag, man.
0: Ja, als je echt alles wil doen, dan zit je de hele dag op de fiets.
2: Het is een hooibouwdag. We kunnen tuinen gaan bezichtigen en we kunnen naar de zomermarkt annex braderie. En dat allemaal van 10 tot 4 uur op het centrale gedeelte van de markt, dus het centrum van Krimpen. Aan de Lek is dat. En leuk. En dan volgen er uiteindelijk nog meer braderies in de nabije toekomst. Want Stolwijk, Bergambacht, ik weet niet, Haastrecht heeft een... Nee, die heeft niet
0: nee, meer... Marty is ermee gestopt. Ja, dat was altijd in mei altijd.
2: Ja, maar later in het seizoen komt toch die proeverij weer.
0: Ja, in september.
2: Met de kaasrol toestand.
0: Heb jij Toon van der Stok nog even over geïnterviewd een poosje geleden?
2: Ja, precies. Dat inderdaad. Ja, dat weet ik al niet meer. Maar...
0: We worden oud, Adriaan.
2: Ja, het is goed. We hebben zoveel prikkels.

0: Paul McCartney. Samen met Michael Jackson en CCC. Nou, we hebben nog wat te zeggen, luisteraars, want aanstaande zaterdag is het weer rommelmarkt in Stolwijk. En wel rondom de Nederlandse Hervormde Kerk. Het duurt van 10 tot 2 uur. En er zijn weer zo'n 35 goed gevulde kramen. En André Jonkheid staat weer te draaien aan het Rad van Avontuur. Dus u bent van harte welkom aanstaande zaterdag in de kerk Stolwijk.
1: Ja, en er is ook nog een natje en een droogje, hè? Want dat mogen we niet vergeten, hè?
0: Zeker als het een beetje warm is, dan lust je wel een natje.
1: Ja, en een droogje, dat komt dan daarachteraan.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Wat jij ervan?
1: Ja, nou ja, goed, het is aan het eind van deze week weer tijd voor de enige echte. Het festival der festivalen in de Krimpermaat.
0: Surfrock.
1: Dat is het Surfrock. En dat begint dan om vrijdagmiddag om 5 uur... met de eerste band van de 2 of 33 acts die over de gespreid van de 3 dagen durende festival activiteiten. Ja, dus plaatsen we grijpen en zo. En dat gebeurt met Rock Solid. En om 17:45 is dan een hele gezellige bedoeling. Dat is Mick Werf. En die weten er ook wel.
0: Ja. Leuke muziek.
1: Hartstikke leuk. Zeker. En zeker. En dat is gratis toegankelijk. Dus ik zou zeggen, bij op het terrein, het parkeerterrein naast de surfplas in Krimpen aan de Lek. Daar kan je dus terecht. Helemaal gratis. Maar ik zou met de fiets komen. Er is wel een systeem met shuttlebus en zo, maar dat is op enige afstand. Dus dan moet je toch wel een half uurtje extra soms wachten. Want die shuttlebus die gaat dus
0: heen en weer.
1: Die gaat heen en weer en dan is hij er niet. En dan moet je wachten tot hij er wel is. Dus ja, dat dus. Maar er is een faciliteit. Maar op de fiets, dat is altijd goed. Ik bedoel,
0: komt het goed en neem je zwembroek mee? Want misschien als het erg warm is, kun je nog even in de surfplas springen.
1: Nou, dat zou zomaar tot de mogelijkheden kunnen worden, inderdaad. Zeker.
0: Het wordt aardig weer, heb ik me laten vertellen.
1: Dus wordt het een echte surfrock.
0: Maak daar gebruik van.
1: Ja.
2: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, RTV Krimpen.

0: Coolio, we hebben een berichtje voor Adrie, want vanmiddag om 14:00 is er weer een brei- en haakcafé. En dat gebeurt allemaal in de bibliotheek van Bergambacht aan de Pleinstraat nummer 4.
1: Fijn, zal ik een keer mee houden.
0: Ja, dat is goed.
1: Net even een stukje van een pannenlap fabriceren.
0: Nou, of wel lekker geitenwolle sok of zo.
1: Ja.
0: Nee, dat is ook wel leuk.
1: Het is toch kunstig wat men allemaal kan. Hè,
0: ik vind het knap, ik kan het niet.
1: Met twee breinaalden, of misschien in sommige gevallen 3 of 4 zelfs. Zitten ze met
0: en je hebt twee handen.
1: En met tikken, En weet je wat zo mooi is? Ze praten er ook nog bij. Vaak.
0: Ja, dat zeggen ze nog altijd. Praten en breien. Of,
1: precies.
0: Ja. Vind knap.
1: Ja. 20 juni is het... dan is het... Ja, wat een activiteit het toch weer.
0: Weer aanstaande zaterdag.
1: Ja, het is de dag van de bouw. Dan kan je dus op diverse bouwplaatsen een kijkje nemen. Hoe ver staat dat er nou allemaal bij? Maar één specifiek is wel de bibliotheek van Schoonhoven in wording. Aan het Doelenplein nummer 12. Want dat gebouw is onder restauratie. En daar is al het een en ander te bekijken. Je bent dus tussen 10 en 1 uur... Ben je dus welkom om daar eens een kijkje te nemen bij de nieuwe bibliotheek.
0: Dan hoe kom het gaat worden.
1: Ja, en dat is allemaal in het teken van de dag van de bouw. En dan wordt er dus tekst en uitleg gegeven. Dan mag je even naar binnen. Dus niet om boeken te lenen, maar even kijken hoe de steentjes geplaatst zijn. En hoe het allemaal eruit gaat zien. Nou, dus dat is de moeite zeker waard.

0: Zij hoort bij mij. Een leuk plaatje hier op de radio. We hebben nog een berichtje, want er kan vanmiddag ook nog geklaverjast worden in de Boomgaard aan de Tolmastraat 87A in Lekkerkerk. Begint om 14:00. En als u zegt, nou, dat vind ik leuk, dat wil ik iedere maand wel gaan doen, dan kost dat €8. Nou, dan heb je een hele fijne, gezellige middag voor. Dus als je daarvan houdt van klaverjassen, zeker even doen. Adrie.
1: Nee.
0: Nee, jij klaverjas niet. Kan je het wel?
1: Ja, maar
0: ik ken het niet.
1: Nee, maar daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens. Klaverjassen met verplicht uitkomen. Dat is natuurlijk een heel avontuur. Oh. Ja, want
0: ik kan alleen maar kwartetten, dus ik heb er geen verstand van.
1: Ja, maar als je klaverjas met en je hebt een aantrekkelijke kaart met een aantal troeven, dat je zegt, nou, dat durf ik wel aan. En dan moet ik ook nog een beetje op mijn maat rekenen. En zonder te seinen en te onneuzen. Hè, want dan gaat het ook nog
0: een keer. Dat mag ook weer niet.
1: Nee. Er bestaat ook. En dat is wel zo leuk, hoor. Dan moet je maar zien waar je blijft als je geen troeven hebt en toch moet uitkomen. Dus dat is wel.
0: Want je hebt ook diverse systemen. Ik heb wel zo'n Rotterdam systeem, of weet ik wat, of een ander systeem?
1: Rotterdams en Amsterdams, uiteraard. Maar ik weet echt niet wat
0: in
1: deze streek de gebruikelijke methode is. Of dat nou Amsterdams of Rotterdam, dat weet ik niet.
0: Krippenwaard, denk ik.
1: Ik weet het verschil niet. Krippenwaard? Oh, dat is dat is orneuzen en verzagen.
0: Alles wat die mag, doet dan.
1: Ja, precies.
2: Me dis, loin des yeux.

0: beetje Fransachtige muziek hier op de radio bij TV Kriprewaard. Terwijl wij een beetje zitten te gapen in de studio. Maar dat heeft alles te maken natuurlijk met die voetbalwedstrijden die soms s'avonds laat of s'nachts worden gehouden.
1: Ja.
0: En als je dat allemaal wil volgen, dan zit je toch een beetje half te slapen op denk ik.
1: Je kan het vergelijken met gebroken nacht, hè? Van ouders die...
0: Met kinderen die de vlees moeten en zo.
1: Nog een kleintje hebben, dus dan heb je dat gevoel ook weer eens een keer terug.
0: Nee, leuk, daar zitten we allemaal op te wachten natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ik heb nog een berichtje, luisteraars, want zaterdag 20 juni, aanstaande zaterdag, is het weer tijd voor de 9 dorpen fietstoertocht. Die wordt georganiseerd door de ijsclubs in de regio. De tocht duurt 85 kilometer. Er zijn nog 3 afstanden van 45 kilometer ongeveer.
1: Ja.
0: En tussen 9:30 en 2:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten die sluiten 's middags om 5:00. En het inschrijfgeld is €5 per persoon. Krijg je ook nog een soort medaille. Hartstikke leuk allemaal. Ja. En deelnemers tot en met 12 jaar, die mogen gratis meedoen.
1: Precies, en het gaat allemaal over 15 deelnemende ijsclubs. En dat is best wel
0: hoop. Zelfs Polsbroek ook mee, geloof ik.
1: Ja, we gaan eventjes buiten de Krimpermaat ook nog. Daar is ook mooi, trouwens. Ja. En dan komen we nog eens ergens middel de... Ja.
0: Kom er nog even bij, dus zat te doen allemaal die dag.
1: Ze zijn opgericht in 1930.
0: Wie?
1: De PNG in Berkelland.
0: Oh, ik denk, wat heb jij...
1: De PNG in Berkenwoude.
0: Is dat nou nog de laatste in de Krimpermaart, of niet?
1: Ja, bij mij weten wel.
0: Ja, Stolwijk hadden er ook een.
1: Ze zijn wel weer super actief, want ze gaan weer beginnen aan een tentfeest. En dat is allemaal op de 27e juni. En ze hebben een hele leuke... website hebben ze gecreëerd. En er staan van allerlei leuke bijkomstigheden staan daarin en zo. De Party Animals die zijn er dus voor de muziek. En Tiësto. Ja, die is ook weer van de partij. En er staat iets over meisjes spotten, jongens spotten. En er staat er ook iets over als je dronken bent. En dan kan je dus bij de entree melden en dan kan je je naam achterlaten, dan zullen de mensen je bij de ballenbak afleveren totdat je opgehaald zal worden door je vrienden. Kijk,
0: leuk.
1: Dat zijn van die leuke dingetjes die hier staan. Dus de humor is wel degelijk aanwezig en wij mogen hopen de gezelligheid ook op de 27e juni. Aan de Zuidbroek is het, daar komt die tent te staan.
0: Hartstikke mooi allemaal. Dit was het weer, luisteraars. Goedemorgen, Krimpermaart, voor deze maandagochtend. Ik ben er weer donderdagochtend, dan val ik in voor Gerrit.
1: Ah.
0: En jij bent er...
1: morgen, woensdag en vrijdag. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Adrie, fijne dag. En we spreken elkaar volgende week.
1: Ja, oké, tot zo. Dan.
0: Doei.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

regio-info. De Negendorpen fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de Negendorpen fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de Negendorpen fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

0: info.
1: Een bericht van de historische vereniging Lopik. Dag luisteraars, de historische vereniging Lopik die houdt binnenkort opnieuw een lezing. En ditmaal gaat het over duurzaam, vroeger en nu. Tocht, vocht, gebrek aan comfort en torenhoge energiekosten. Hoe ging dat dan vroeger met oude en monumentale panden? Tijdens de lezing behandelt erfgoedadviseur en architect Emiel Brouwer het verduurzamen van panden met behoud van het historisch karakter. De lezing is op woensdag 17 juni in het dorpshuis XXL in Benschop. Begin om 8 uur, volledig gratis, van de historische vereniging Lopik. En niet leden betalen €7,50.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: Regio Info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazzfestival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes, die bespeelt op zaterdag 20 juni... vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags, zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen.

0: 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig, alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

info. De 9 Dorpen Fietstoertocht. Op zaterdag 20 juni wordt weer de 9 Dorpen Fietstoertocht georganiseerd. De tocht is circa 85 kilometer. Verder zijn er nog 3 fietstochten van ongeveer 45 kilometer. Van 9 tot 1:30 kunt u starten bij de plaatselijke ijsclub. De stempelposten sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld is €5 per persoon. Deelnemers tot 12 jaar mogen gratis meedoen. Doe mee met de 9 Dorpen Fietstoertocht op 20 juni aanstaande.

Info. Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zwickhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zwickhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn

0: Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Sabari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Nieuwsradio-info.
1: Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op vrijdag 19 juni wordt Wereldvluchtelingendag in de Krimpende Waard georganiseerd. Op de Oranjeplaats in Schoonhoven wordt de gelegenheid hiervan een feestelijke streetfood gehouden. Vanaf 5 uur 's middags staan allerlei kraampjes gereed en de bezoekers mogen zelf hun eigen gemaakte streetfood presenteren en ook consumeren. In het midden van het hele gebeuren is een leuk marktplein ingericht met bistro's, tafels en stoelen. Het doel daarvan is samen eten, samen praten en de verbinding zoeken. Het evenement is een initiatief van Krimpende Waard Intercultureel. Op vrijdag 19 juni vanaf 5 uur 's middags op de Oranjeplaats in Schoonhoven.

0: info.
1: Leuk, een beachvolleybaltoernooi in Stolwijk. Dag luisteraars, op 11 juli is het zover. Het Keskese beachvolleybaltoernooi. Tot en met 27 juni kun je je met je team aanmelden. Dit kun je doen door een DM te sturen naar @qqcstolwijk.nl en dat onder vermelden van je teamnaam, naam van de teamcaptain en het aantal spelers. 11 juli gaan we spelen. Veel plezier!

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Jonge talenten opgelet. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar kunnen vanaf september deelnemen aan de productiegroep Next. Dat is een nieuw talentontwikkelingstraject van het Jeugdtheater. Wie interesse heeft, is welkom op de kennismakingsdag op zaterdag 4 juni aanstaande. Dat gebeurt allemaal in Gouda. Kijk voor alle informatie op www.jeugdtheaterhuis.nl/pgnext. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Postmechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Jeroen van Kan met het NWS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt.

0: Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: regio-info.
1: Lekker koopjes scoren. Koopjesjagers, opgelet. Want op zaterdag 20 juni wordt in bijna alle kernen van de gemeente Krimperwaard een koopjesmarkt georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags scoor je dan de leukste spullen met een flinke korting. Er doen meer dan 50 winkeliers mee. Sla je slag!

0: regio-info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Streekmuseum in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, vanaf nu is de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen te zien. En dat gebeurt allemaal in het Streekmuseum Krimpen en de Waard aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. U kunt er terecht van dinsdag tot en met zaterdag, 'smiddags van 2 tot 5. Heeft u ook een bericht voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een bericht van Veenweide Krimpende Waard. Dag luisteraars. Op zaterdag 27 juni organiseert het programma Veenweide Krimpende Waard een open dag. U bent er van harte welkom om de voortgang van de natuurontwikkeling in de Krimpende Waard te ontdekken. En dat gebeurt in de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Het gebeurt allemaal in de wegschuur van het Zuid-Hollandse landschap, welke u vindt aan de Schaapjeszijde nummer 4 in Oudekerk aan de IJssel. Interesse? Opgave daarvoor kan uiterlijk 20 juni via opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl. Dat is opendagveenweidenkrimpendewaard.pzh.events.nl.

0: Regio-info.
1: Een pleesavond in Haastrecht. Dag luisteraars, op zondag 28 juni... is er 's avonds om 7 uur weer een preesdienst die wordt gehouden... bij de protestantsgemeente Haastrecht op de locatie aan de Hoogstraat 134... de voormalige gereformeerde kerk. En ditmaal met de optreden van het koor In Between, eveneens uit Haastrecht. Het thema is ditmaal recreëren/recreatie. Toegang tot het gebeuren is gratis, maar houd wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Zondag 28 juni, de preesdienst die wordt gehouden aan de locatie Hoogstraat 134 in Haastrecht.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wilt.

Reinhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Beste luisteraars, vandaag een bijzondere uitzending. Een mijlpaal in ons bestaan. Op 18 juni zag Jannie, 80 jaar geleden in Rotterdam-Zuid, het eerste levenslicht. Ze hoorde de doelpunten van Feyenoord. Vandaag een keus uit haar favorieten. Haar muzikale helden. De meeste hebben wij ook persoonlijk ontmoet. Happy, happy birthday baby. Een gelukwens van Wanda Jackson. Namens Marty Robbins een bouquet of roses. Ze is mijn honky-tonk angel, Timber, I'm falling in love. En dat is van Patti Loveless.

Dreaming My Dreams. Een van de mooiste love songs van Colin Ray. All I Wanna Do in Life. Laat Crystal Gayle het maar zingen. To Dance, een dansje met Garth Brooks. We zagen hem in Rotterdam. Met Rieneke ging Jannie ervoor naar Texas. En in Nashville waren er veel ontmoetingen.

A Good Year for the Roses, Laurie Morgan en Sammy Curcio. Some Days Are Diamonds, ook in ons leven. Levenslange vriendschap met Ruud Hermans, uit de tijd van Tulsa. Vince Gill mag niet ontbreken in het lijstje van Jannie. Look at us. Felicitaties of gewoon een berichtje dat je van Green Country geniet. Jannie@countryz.nl.

Een nooit vervulde wens in een white sportcoat naast Marty Robbins. Ze heeft hem wel Hollandse klomp aangemeten tijdens een optreden in Ahoy, Rotterdam. Living on Love, Alan Jackson. Persoonlijk aan hem de Grammy Award uitgereikt in Nashville. Patsy Cline, wat hadden we haar graag gekend. The Wayward Wind, wat een stem.

Sweet Memories, Tumbleweeds, Ina en Ruud. Ook voor trouwluisteraar Luc van Eeuwen. Ook jarig op 18 juni. Van harte gefeliciteerd. Holes in the Floor of Heaven. Steve Wariner, mooie man, prachtige song. Ook al weten we niet of die heaven er wel is en waar.

Colin Ray, Int Is Life. Een tijdloze favoriet. Evenals Vince Gill. We horen Elijah Jane. Natuurlijk zijn er meer favorieten. Ook van eigen bodem. Maar deze in het bijzonder. Tulsa. Met Ruud en Joni. If I Needed You. Als er nog tijd is, close-up stil van de Tumbleweeds. Straks meer favorieten van Jannie.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Love Me. Colin Ray. Speciale uitzending voor Jannie, haar favoriete. Jannie is een allesdoener. Dankzij haar techniek hoor je country, Green Hot Country. Ze was de sterke vrouw achter Country Gazette. Runde met Maudie, Henk en vele anderen. De CG stand bij vele honderden festivals tijdens 35 jaar Country Gazette. Financiën in goede handen, mijn echtgenote. Mijn chauffeur, moeder van twee kinderen, al meer dan 55 jaar samen in hetzelfde huis. You give me a mountain. De woorden van Marty Robbins. Eerst tijd voor de Tumbleweeds, Ruud en Ine. Met hun begeleiders, Somewhere Between.

Let me be your friend. Tulsa met Joni de Boer. Vriendschap is de mooiste beleving. Change, geen keten, vrij in leven. Patty Loveless, omdat het mooi is. Like a river to the sea, Steve Wariner. Alvast een voorproefje voor onze Sea Songs specials.

Never Knew Lonely. Vince Gill, gezamenlijke favoriet. Net zoals Marty Robbins, Now Is The Hour. En Garth Brooks, The River.

Make a dream come true. Crystal Gale. Veel dromen konden we beleven, sommige niet. The tips of my fingers, we kennen het van Bill Anderson. En Steve Wariner. Vince Gill, I still believe in you.

Till Latier becomes Rose. De mooiste versie is van Laurie Morgan en Keith Whitley. We zagen ze samen ooit een keer in Steenwijk voor de Stone Valley Country Club in samenwerking met de KRO, dacht ik. The Story of My Life. Martin Robbins zal nog vaak te horen zijn in Greenhouse Country. Bill Clifton veranderde ons leven. Daarover later meer. Blue Ridge Mountain Home. Ons home of country gezet staat in het groene hart.

That was a river, Colin Ray. Het verjaardagsfeestje loopt ten einde. In eigen land horen we nog Ruud Hermans' You're My Best Friend. Tot slot een dansje op de Tumbleweedspolka. Proost, Jannie. Proost op een zo lang mogelijke voortzetting van ons samen zijn. We realiseren ons dat we geluksvogels zijn in een land waar het leven goed is.

0: De Krimpenurbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
8: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very

0: Julian.
1: Julian.
2: King Julian.
3: Toch wel Julian.
4: Ja, DJ Calvin Harris die heeft aan Rolling Stone verteld dat hij dacht dat de zangeres Florence Welch nooit zou toehappen. Ze leek hem een onbereikbare artiest, maar hij heeft ooit eerder al een remix van een nummer gemaakt van Florence. Dus hij vond dat ze bij hem in het krijt stond en uiteindelijk heeft Florence toch toegehapt en kwam dit nummer tot stand. Sweet Nothing van Florence Welch en Calvin Harris. Goedenavond, het is maandag 15 juni. Dit is show 21 van 2026 en 51 in totaal. Een nieuw uur gewoon, Julian, met hoe kan het ook anders. Ikzelf, Julian. Leuk dat je luistert en dat je erbij bent, want we gaan Raad de Artiest spelen. Ik ga je een nieuw nummer timpen als muziektip en we gaan terug naar een bepaald decennium in muziek uit een decennium. Het WK is ook begonnen. Ik zat gisteravond klaar voor de wedstrijd Nederland en Japan, zoals waarschijnlijk heel veel Nederlanders. Ik zag dat er ongeveer 4 miljoen mensen gekeken hebben naar de wedstrijd. Nou, mocht je toch niet gezien hebben en helemaal niks erover gelezen, ik denk het niet. Maar mocht dat toch gebeurd zijn, het werd uiteindelijk 2-2. En zaterdagavond dan moet Oranje opnieuw spelen. En Samuel Welten die heeft misschien wel het WK-nummer van dit jaar. Die ga ik straks, of die ga ik dit uur gewoon draaien. En de zomer die komt er weer aan. Vorige week moest je met een paraplu naar buiten. Of je regenjas aan op de fiets. Maar deze week kwam de korte broek weer aan. En dus ook hier en daar wat zomerse muziek hier op de radio. Maar eerst nieuwe muziek van Alex Warren. En Alex Warren die ken je van... de meeste nummers die gaan dan... over liefde, verlies en het gevoel hebben jezelf over te geven. En daar gaat het nummer. Zijn nieuwe single gaat daar ook over. Zijn nieuwe single heet Passenger. En dit is misschien wel de snelst groeiende artiest ter wereld, Alex Warren. Hij had een TikTok-doorbraak. Toen werd hij een van de grootste namen in de pop met uitverkochte arena's. En ook heel veel nieuwe muziek. Dit is Alex Warren met het nummer Passenger.

nummer dat eigenlijk een verborgen ode is aan niemand minder dan Elvis Presley, het nummer Black Velvet. Want een toenmalige vriend, Christopher, die kreeg de inspiratie van dit nummer in 1987. Hij zat toen in een bus vol met allemaal Elvis-fans. Ze waren op weg naar Graceland voor de 10e sterfdag van Elvis toen. En in het hele nummer zit dus allemaal verwijzingen naar Elvis' leven. Zo is bijvoorbeeld Mississippi, waar ze over zingt. Mississippi in the middle of a dry spell. Dat is de droge streek waar Elvis toentertijd op groeide. Alena Miles met het nummer Black Velvet. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van Alex Warren. En dat nummer heet Passenger. En wij gaan door met Raad de Artiest. Je krijgt zometeen van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden naar een artiest. En nu is namelijk de vraag over welke artiest heb ik het. En later in deze show, in deze aflevering, dan gaan we ook een nummer draaien van deze artiest. Hier komen de 4 hints. Vogel, kleine liefde, mensen help mensen en vleugels. Dus nog 1 keer de 4 hints. Vogel, kleine liefde, mensen help mensen en vleugels. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt voor Raad Artiest. En later in deze show, dan gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Eerst ga ik een nummer draaien van Harry Styles. Hij was de afgelopen weken was hij te gast in Nederland. Toen heeft hij 10 shows in de Arena in Amsterdam gegeven. De Johan Cruijff Arena. Nu is hij weer terug in Engeland en staat hij daar, geeft hij shows in het Wembley Stadion. En het nummer American Girls, dat is te vinden op zijn 4e studioalbum dat op 6 maart 2026 is uitgekomen. Harry Styles, American Girls.

Dit is echt zo'n nummer dat wanneer je alleen in de auto zit, dat je gewoon even keihard moet meeblaren of als je in de douche staat. Een heerlijk nummer. Er was ook een enige nummer 1 hit ooit. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. En wij gaan door met muziek uit een decennium. Dat is het idee is, we gaan zo meteen terug naar een decennium. We gaan de computer een decennium laten kiezen. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. Er kan gekozen worden uit de 70s, de 80s, de 90s, de zeros, de 10s en de 20s. Dus zometeen gaat de computer een decennium teruggeven. En wij kijken dan welk nummer stond op nummer 1. Nou, laat de computer maar een decennium teruggeven. We gaan terug naar de 80's en we gaan terug naar 16 juni 1984 om precies te zijn. Dat is morgen precies, 1984. En toen stond namelijk Duran Duran met het nummer The Reflex op nummer 1 in de top 40. En het leuke is dat de band heeft eigenlijk nooit uitgelegd waar dit nummer over gaat. Het werd opgenomen op een eiland tijdens de verjaardag van de bassist. En het gaat naar verluid over een dop laten knallen. Vandaar The Reflex. Het leuke is dat uiteindelijk Nile Rodgers, die werd gevraagd om een soort van remix te maken van dit nummer. Speciaal voor het album. En toen kwam Nile Rodgers met het Reflex. Nou ja, zometeen in de nummer, ik kan dat niet zo goed nadoen. Maar dat zit erin. En de band die was daar helemaal van onder de indruk dat dat kon. Dat was eigenlijk nog nooit gebeurd om te samplen, zoals dat heet. Maar Nile Rodgers die deed dat. En ze waren heel erg onder de indruk. Ze waren heel erg blij met het nummer. De nummer van muziek uit een decennium is deze week van Duran Duran, The Reflex uit 16 juni 1984.

Ja, Samuel Elton heeft dit nummer speciaal voor het WK-voetbal van 2026 geschreven. De Leeuw komt eraan. Hij is altijd al een trouw fan geweest van het EK en de WK. En hij vindt het een kroon op al die mooie herinneringen dat hij dit nummer heeft mogen uitbrengen. En hij werd op 12-jarige leeftijd ontdekt via The Voice Kids, waar alle coaches in de Blind Audition voor hem draaiden. Samuel Elton dus met het nummer De Leeuw komt eraan. Raad de artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden naar een artiest. Nu is de vraag, over welke artiest heb ik het? En we gaan dus ook een nummer draaien van deze artiest. Ik heb het goede antwoord heb ik een paar keer binnengekregen. Dus laten we gewoon maar onthullen over welke artiest ik het heb. Het was Birdie. Ik was op zoek naar de artiest Birdie. Ja, vogel. Is een birdie of een bird, maar dan klein woord is een birdie. Kleine liefde, skinny love. Mensen help mensen, people help the people. En vleugels is het nummer Wings. Op die manier kon je dus bij Birdie komen. En haar echte naam is trouwens Jasmine van de Boogaarden. En ze heeft ook een klein beetje Belgische roots. En ze werd bekend wereldberoemd omdat ze een pianoversie maakte van een nummer van Bon Iver. Skinny love, dus dat is niet een eigen nummer, dat is een cover. Dat is een cover dus van Bon Iver. En de gitaar die zit in het originele nummer zit een gitaar. En die heeft zij dus vervangen door de piano. En daarmee werd zij dus eigenlijk wereldberoemd. En scoorde ze een grote hit. Deze week is dus Birdie en dan het nummer Automatic.

Joshua Kennison met de nummer Jessie. Het gaat over een wispelturige vrouw. En zij heet dus Jessie. En haar kat Moses. En soms heb je nummers die dus in één keer supersnel erop staan, waar alles gewoon in één keer helemaal goed gaat. Dat was bij dit nummer was dat niet zo. Het heeft namelijk 3 studiosessies gekost voordat het eindelijk er goed op stond. Ze hebben het eerst geprobeerd met een live band. Daarna in de studio van de producer. En eigenlijk toen Kennison pas op een piano, achter een piano in de thuisstudio ging zitten. Ja, toen kwam het nummer. Dus het heeft 3 opnamesessies geduurd. Maar het werd een grote hit. Joshua Kennison met het nummer Jessie. En wij gaan door met de muziektip. De muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou die moet je zeker beluisteren. Gewoon omdat hij zo vet is. En deze week heb ik de muziektip van Davina Michel. Dit is namelijk een voorproefje op haar nieuwe album. Dat nieuwe album komt in september uit. Still Champagne, wat ik al eerder gedraaid heb, dat is ook een nummer wat op haar nieuwe album in september te vinden is. En dit nummer gaat over de zelfreflectie. Als je 1 dag niet jezelf zou zijn, hoe zou je dan naar jezelf kijken? En zou je dan nog steeds vrienden eigenlijk met jezelf willen zijn? Dat is wat ze zich afvraagt. Daarom heet het nummer ook Would I Be Friends With Me. Dat is dus deze week de muziektip. Mocht je alle andere muziektips gemist hebben, die vind je allemaal terug in een Spotify en Apple Music playlist te vinden via gewoonjulian.nl. Daar vind je alle andere muziektips. Deze week is dus Davina Michel met het nummer Would I Be Friends With Me. De muziektip.

Dominic Fike met het nummer Three Nights. En het is ook nog wel leuk hoe hij in beeld kwam. Hij was namelijk tracks op Soundcloud aan het zetten. En toenertijd had hij huisarrest omdat hij een politieagent had mishandeld. Daar was hij voor aangeklaagd. Na een beetje beatingoorlog heeft hij uiteindelijk bij een label getekend voor $4 miljoen. Daar is hij dus flink rijk van geworden. Dominic Fike met het nummer Three Nights. En als we naar de klok kijken, dan is het bijna 9:00. Dat heeft Coldplay waarschijnlijk ook gedaan, want zij hebben een nummer Clocks gemaakt. En dat nummer heeft eigenlijk bijna nooit bestaan. Het was namelijk 2022 en hun tweede album die was bijna klaar. Die stond eigenlijk al op het punt om naar de winkels vervoerd te worden. Toen Chris Martin, de frontman van Coldplay, die was in de avond nog bezig in de studio. En toen had hij een deuntje, begon hij te spelen, dat zat in zijn hoofd. En toen hebben ze uiteindelijk nog dit nummer eraan toegevoegd. Op het laatste moment hebben ze nog de demo opgestuurd naar de platenmaatschappij. Die vonden dit te gek en hebben hem toen op het album gezet. A Rush of Blood to the Head. Op dat album is het tussen te vinden. Straks hebben we nog Quintino met het nummer Do You Want It Right Now. Maar eerst is Coldplay met het nummer Clocks. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Hoi!

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, een goedenavond. We zijn erbij. Ja, echt, we zijn er echt bij. Maar niet iedereen. Maar Herman is er in ieder geval wel bij. Vanavond, ja, die moet ik hebben. Ja. Het is welkom bij Sally's Avondshow. 15 juni, 10 over 9 is het inmiddels. En ja, wat ik al zei, Herman is er natuurlijk. Zoals we weten, altijd bij. Ja, die sowieso. Rico is er ook niet bij. Dienert is er niet bij. Herman is erbij. Maar jullie zijn er natuurlijk ook allemaal bij. Ja.

Dat is gewoon zo, hè? Wat hebben we vanavond? Nou, gewoon... We zijn weer begonnen met DJ RP Official. Hij is er natuurlijk ook vanavond. Zoals bijna iedere week. Ja, soms kan hij het wel eens een weekje overslaan. Maar hey, soms gebeurt dat gewoon. Heb ik ook wel eens last van. Inderdaad. En hoe hebben jullie het gisteren gedaan, gisteravond? Konden jullie het wakker blijven met het Nederlandse elftal? 2-2 tegen Japan. Kon je het wakker houden? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn luikjes vielen dicht. Ja, sorry. Dat heb je dan wel eens. Kan gebeuren. Ik ben benieuwd hoe jij je avond ervaren hebt. Dat kan je ook altijd even laten weten via de RTV Krimpende Waard app. Download hem en bericht de studio. En wellicht ga ik jouw berichtje in de studio voorlezen. Voor de rest hebben we natuurlijk de onmerkelijke berichten. Lekkere muziek. Straks Michael Jackson. Maar eerst... Sorry, papi.

een fenomeen voor de muziek, weet je. Een held voor iedereen. En iedereen kent Michael Jackson. Dus van mij mag hij nog wel op de top blijven.

Ja, Billie Jean van Michael Jackson. En ja, dat is niet zonder reden, want het is de best verkochte plaat ever van Michael Jackson. Ja, en zoals iedereen wel bekend is, Vlievlee, is er natuurlijk onlangs een film uitgekomen, een biopic. En die is eigenlijk, heeft hij de film van Bohemian Rhapsody uit 2018 verslagen. Want dat was dus, die draaide miljoenen. Nou, deze heeft na 2 maanden al 912 miljoen dollar opgebracht. Ja, serieus. Na 2 maanden al. En hij is ondertussen in 40 landen is die aan het draaien in diverse bioscopen. Betreft de rol van Michael Jackson, is het de zoon van Jermaine Jackson die de rol speelt. En ja, hij wilde natuurlijk niet zijn gezicht, zijn neus zo vaak verbouwen als zijn oom gedaan heeft. Dat niet. Maar daar heb je tegenwoordig visual design voor. Ja, inderdaad. Ik moet zeggen, ik heb hem gezien. Het is echt waar de moeite waard. En dit is nog maar het eerste deel. En waar gaat de film over? Eigenlijk gaat de film over het moment dat hij kind is. En dat hij nog gewoon thuis woont. Ja, die levensfase. En dan heeft hij Neverland heeft hij dan nog niet. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat verlopen, zeg maar. Deze film heeft jaren hebben ze erover gedaan om deze perfect te krijgen. En Jafar Jackson die heeft letterlijk tot bloedende voeten, dat is de persoon die Michael speelt, tot bloedens aan toe geoefend, nachten, dagen, uren, totdat hij de pasjes helemaal kende. En Michael deed het gewoon eventjes. Ja, dat maakt het toch wel verschil. En dat maakt het, ondanks wat er allemaal gebeurd is, ja, zo'n artiest wordt niet zo vaak geboren. Oké, nou, dat genoeg over Michael Jackson. Gaan we snel weer door met muziek. En ik wil ook graag jouw verzoekjes horen en zien. Hè. Dat kan je natuurlijk via de RTV Krimpen en Waard app doen. Daar kan je ze natuurlijk gewoon altijd berichten. En ik ben benieuwd of jij inderdaad voetbal gekeken hebt gisteren. Ja of nee en zo ja waar of met wie. Ja, dat kan natuurlijk. Eerst Three Doors Down met Kryptonite.

0: Cried van U2 in the name of love. We gaan naar Zuid-Afrika. Ja, helemaal naar Zuid-Afrika. Prachtig land, zeker. De moeite waard, maar oké, desalniettemin. Want in Zuid-Afrika is op het vliegveld een man opgepakt. Namelijk niet zomaar. Hij had 150 schorpioenen bij zich. Ja, 150. De schorpioenen zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. Oké, onder je kleding, schorpioenen. Nee. De 28-jarige man werd afgelopen vrijdag gearresteerd in Kaapstad op de luchthaven. De politie had namelijk informatie gekregen dat de passagier nog wilde dieren bij zich had. En ja, die heeft het signalement verspreid. De man werd uiteraard gelokaliseerd. Zijn bagage werd onderzocht. Zijn kleding werd onderzocht. En hij moet morgen voorkomen in de rechtbank van Belleville. De schorpioenen die ook allemaal afzonderlijk waren verpakt, zijn naar een beveiligde locatie gebracht. Wat de dieren waard zijn, dat is niet bekend. En je zal begrijpen, omdat ze natuurlijk allemaal apart verpakt zijn en op zijn kleding onder andere, dat ze niet meer in leven waren. Ja, dat lijkt mij dan. Want anders overleef je dat ook niet in zo'n zakje. Nee, toch? Maar wat bezielt je om 150 schorpioenen mee te nemen? Ja, dat moet dan wel ergens serieus geld waard zijn. Ja, geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Nee. 21:30, dat betekent dat er alweer tijd is dat Herman weer om de hoek mag komen. Ja, want hij heeft zoals iedere week weer wat lekkere muziek in elkaar geflanst. En zelfs ook deze week. Luister maar.
1: Sally's Avondshow. It's Britney, bitch.

Ja, en dit is natuurlijk weer gewoon een lekkere mix van Herman. Klopt. 21 uur 37. Ik zit even te kijken naar de voetbal. Want ja, hè. Ik ben gisteren, ja, sorry. Of ik ben toch wel in slaap gevallen. Kan er niks aan doen. Maar het is natuurlijk tegen Japan 2-2 geworden. Vandaag heeft hij Ivorcus tegen Ecuador gevoetbald. En dat is 1-0 voor Ivorcus geworden. Zweden tegen Tunesië. 5-1 voor de Zweden. En zojuist afgelopen Spanje, Kaapverdië. 0-0. Gelijkspel. België is op dit moment bezig tegen Egypte. En Egypte staat 1-0 voor. Ja, en wanneer mag Nederland dan weer? Ja, heel veel mensen denken, nou Celeste, dat weet ik toch. Nou, ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen. Dat weet ik zeker. Maar wij mogen nu op een schappelijkere tijd. Dat vind ik dan wel. Ja, heel eerlijk. Wij mogen aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond gaan wij spelen tegen Zweden. Nou, hoe fantastisch is dat? Ik vind dat heel, heel erg fijn, moet ik heel eerlijk zeggen. En daarna moet ik heel eerlijk even kijken wanneer wij dan gaan. Ja, en daarna, ja, ik hoop dat de mensen daarna een dag vrij zijn. Want dan hebben we vrijdagnacht, de 26e, om 1 uur 's nachts. Ja, dus vrijdag om 1 uur 's nachts. Eigenlijk zaterdagochtend om 1 uur mogen wij spelen tegen Tunesië. Hoop ik dat de mensen die gaan kijken de dag daarna vrij zijn. Dat zou wel lekker zijn. Ik ben benieuwd hoe Nederland het gaat doen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, gaan ze ver komen? Gaan ze niet ver komen? Ik durf het niet te zeggen. Nee, het is een grote verrassing. Wat ook eigenlijk verrassend is, is dat Bonnie Tyler, die is uit haar coma gehaald. Hè? Ja, want Bonnie Tyler, die is dus, die ligt in Portugal op dit moment in het ziekenhuis. En zij is inmiddels 75 jaar alweer. En ze is nog steeds heel ernstig ziek. Ze werd begin mei in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Ja, en sindsdien wordt ze daar behandeld in het ziekenhuis in de Portugese Faro. Haar toestand is wel wat verbeterd, maar ja, ze is 75. Dus het herstelproces is gewoon traag. Maar ze hebben het volste vertrouwen in dat ze volledig gaat herstellen. En dat betekent voor de concertreeks, want ja, deze mevrouw van 75 die treedt ook nog gewoon op. En die denken gewoon dat zij de concerten van die ingepland zijn gewoon nog kan voortzetten. Ja, voor de fans, sorry, ze komt niet in Nederland. Nee. En de eerste concert wat ze gaat geven zou 21 november gaan plaatsvinden in Denemarken. Ze reist naar Denemarken, naar Zwitserland, Zweden, Duitsland en dergelijke. Dus ja, voorlopig is zij nog wel eventjes zoet. En laten we hopen dat zij gewoon ook wel herstelt. En wat is haar officiële naam? Want Bonnie Tyler is niet haar officiële naam. Dat is haar artiestennaam. Haar officiële naam is Gaynor Hopkins. Ja, inderdaad. Ja, ongelooflijk, hè? Zou ik dat ook doen, denk ik, als ik artiest zijnde een andere naam? Ik weet het niet. Dicht bij jezelf blijven vind ik altijd maar. Maar we geven haar natuurlijk wel even een podium. Laten we hopen dat zij heel snel weer herstelt. En wat vind je dan ook draaien? Totally Eclipse of the Heart. Even een rustmomentje.

0: De vrouwelijke Rod Stewart. Inderdaad, Bonnie Tyler. En de vakantie komt eraan. Ja, en dan gaan heel veel mensen lekker op vakantie. Dan gaan de zon opzoeken bijvoorbeeld. En ga je nu naar Sardinië in Italië? Ja, let dan even op. Want op het strand van Punta Molentis, daar kan je naartoe, maar dan moet je punt 1 je portemonnee trekken, want je moet een tientje entree betalen om op het strand te zitten. En parasols zijn verboden. Ja, jullie horen het goed. Parasolletjes zijn verboden. Of je moet 65 jaar of ouder zijn, moet je kunnen bewijzen natuurlijk. Of kinderen hebben of een kind hebben jonger dan 10 jaar. Want die mogen wel met een parasolletje naar dat strand. Oké, dan moet je nog steeds 10 euro entree betalen. En waarom doen ze dat nou eigenlijk? Nou ja, eigenlijk willen ze gewoon zeggen ze... Ja, ik vind het nogal bijzonder. De maatregelen nemen wij om de natuur te beschermen voor de volgende generaties. Ja, oké. Laat ik het zo zeggen. Ik snap dat het op een gegeven moment te druk wordt en dat je maatregelen moet nemen. Maar sluit hem dan gewoon af. Dat hebben ze op een gegeven moment ook gedaan. Maar ze gaan hem toch weer open doen en dan dit soort maatregelen in acht nemen. Dus de reacties zijn nogal wisselend. Moet ik dan mijn opa meenemen om naar het strand te kunnen? Of moet ik mijn neefje of nichtje meenemen om naar dit strand te kunnen? Ik denk dat de mensen die zonnebrand verkopen, dat die daar wel heel erg blij van worden. Want ja, het is toch wel lekker om je even in de schaduw terug te kunnen trekken. Hè? Dat gaat dus niet, dus dan moet je je goed insmeren. En dat moet je ook echt doen, daar weet ik helaas alles van. Dus ja, was je al van plan om naar Sardinië te gaan? Sla dit strandje even over, zou ik zeggen. Ja, want er zijn wel heel veel andere mooie plekken. Toch? Ja, vind ik wel. Daarom. Oké, straks hebben we nog van allerlei lekkere muziek en leuke items. En dan zit het eerste uur. Ja, zit er nu al gewoon weer bijna op. Het is alweer 10 voor 9. 10 voor 9. Ongelooflijk. Maar Herman heeft natuurlijk zich weer uitgeleefd. Want dat doen we altijd rond de klok van 9:15. Dus, voetjes van de vloer. Hoppakee.
1: Ja, avondshow.

0: Ja, en dan gaan we naar deze lekkere mix. Gaan we door voor het laatste opmerkelijke bericht van dit uur. Deze maandagavond 15/6/2026. Want er was eens... Ja, oké. Okay. Je vindt op straat een tasje. Je pakt het tasje en je kijkt toch uit nieuwsgierigheid. Van, hé, wat zit erin? Nou, dan kijk je en dan zie je allerlei gekleurde... Ja, zakjes, gekleurde dingetjes. Dan denk je, nou, leuk, geen idee. Daar kan je twee dingen mee doen. Of je kan het meenemen in je fietstas, of je laat het liggen. Of je gaat verder kijken wat in het zakje zit. Nou, deze mevrouw heeft die tas dus meegenomen, in haar fietstas gedaan. En dan heb ik het over mevrouw uit Den Bosch, die rond de 70 jaar is... En zij zag die gekleurde zakjes en er stonden tekeningen op. Tekeningetjes. Dus zij denkt, oh, nou, zou wel een soort van speelgoed zijn of zo. Geen idee. Dus heeft het in haar fietstas gestopt. Weken heeft ze daarmee door de stad gefietst. En op een gegeven moment heeft ze het opengemaakt. En dacht ze, het is toch wel een hele rare substantie in. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Uiteindelijk is ze ermee naar de politie geweest. En ja, je raadt het al. Er zat drugs in die zakjes. Ja, oké. Okay. Wat ik dan denk, dan mag je ergens in de zetel zijn... maar dan kom je echt onder een steen vandaan. Toch? Ja, want je ziet er een soort van substantie in zitten... en dan moet er toch een lampje gaan branden. Maar al die week heeft ze dus met een zak vol met drugs... in haar fietstas door Den Bosch gefietst. Ja! We hadden een ouderwetse drugscourier. Nou, de drugs is natuurlijk in beslag genomen. En het wordt vernietigd. En haar treft geen blaam. Nou, helemaal goed. Eind goed, al goed. Ik spreek straks naar de andere kant van 10 uur.
1: Naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten na aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker... maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran... door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève... dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
4: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk... waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte... om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
3: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald... omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo... gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui... Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum... waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen... om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
9: Herinner u zich deze dag?

Dan zeg ik welkom bij het tweede uur van Celisavio hier bij RTV Krimpenerwaard. Wat is het toch weer een goed begin, hè? Ja, wat kan die Herman dat toch? Ja, iedere keer weer. Iedere week verrast hij ons weer. Oké, genoeg veren aan Herman. We gaan door met de items. Ja, je zou je touwtje maar vergeten. Ja, nou zeg ik het lekker plat. Je zou je touwtje maar vergeten. Nou, dan heb je toch een mooi probleempje. Want wat is nou aan de hand? Nou, een Maria van 21, die is om het leven gekomen, helaas. Want een 21-jarige Braziliaanse vrouw, genaamd Maria, is dus om het leven gekomen bij een ongeval. En zij dacht namelijk lekker te gaan bungee jumpen. Dus werd zij gisteren van een vrijdag werd zij van de brug afgegooid. Enkel

De organisatie waar zij dit geregeld had, was dus vergeten een touwtje vast te maken. Ja, mensen, jullie horen het goed. Ze waren vergeten een touw vast te maken. Op beelden van de omstanders is te zien hoe Maria met gespreide armen en gestrekt lichaam natuurlijk wordt opgetild door drie werknemers van de attractie. Op de grond ligt een veiligheidstouw, maar niemand beseft dat het niet vastzit aan het harnas. De jonge vrouw wordt dus naar beneden gegooid, maar slingert niet onder de brug zoals de bedoeling was. De omstanders roepen verschrikt als het touw er nog ligt. Maar ja, het is natuurlijk alweer te laat. En ze valt meer dan 40 meter diep. Ja, en zoals je kan begrijpen, is zij overleden. Ze hebben nog wel een poging gedaan om haar te reanimeren en dergelijke. Maar ja, dat mocht niet baten. Ze was ondertussen ook al verloofd, helaas. En haar verloofde die werd onwel toen hij aankwam op de plaats van het ongeval. En ook hij had medische hulp nodig. Ja, het zou je gebeuren, jongens. Het is verschrikkelijk. Ja, je zou het touwtje vergeten. Nou, ik ben nooit wezen bungee jumpen en ik ben het ook zeker niet van plan. Nee, nee. En ik dacht altijd dat ze dat extra controleerden. Maar ja, je ziet het. Een foutje is menselijk. Maar dit is wel een heel vervelend foutje. Ja. Deze mevrouw, die hoort bij de Club van 27. En haar foutje was dus dat ze nogal verslavingsgevoelig was. Laat ik het dan daarop houden. Dan heb ik het over niemand anders dan over Amy Winehouse met Rehab.

0: Wat? Ik wens jou hartstikke veel succes. met jouw liedje.
1: Ja.
0: En zet hem op.

Ja, nee, we gaan niet te hard, jongens. Hoppakee, klaar. Ja, dit was natuurlijk Armin van Buuren samen met Herman Brood. En ja, dat was gewoon Saturday Night. Dat was gewoon een lekker nummer. Ja, inderdaad. Wie ook wel lekkere muziek draaide, maakte, ja, te. Ja, dat was namelijk Oliver Free. Helaas is hij dus op 32-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een helikoptercrash in Rio de Janeiro. In september zou hij op het podium staan, Paradiso. Maar ja, dat gaat dus niet lukken. Deze Amerikaanse zanger is dus helaas met een helikopter om het leven gekomen. Met zijn felgekleurde retro jassen en bijzondere montuurtjes. Zijn bloempotkapsel, ja, wie kent het niet. En extreem wijde broekspijpen. Ja, leek hij wel zo uit de cartoon weggelopen te zijn. Dus niet heel gek dat veel mensen in de eerste instantie dachten dat zijn verschijning een grote grap moest zijn. Ja, in zekere zin klopte dat ook wel. Want hij was namelijk de ultieme anti-popster en stak met zijn excentrieke uiterlijk en opvallende uitdagingen continu de draak met de perfecte muziekindustrie. Hij had ook een maf Guinness Book of Record op zijn naam staan, namelijk het rijden op de allergrootste stuntstep ter wereld. Kortom, er was geen vat op hem te krijgen. En het was eigenlijk precies de bedoeling, ja. Afgelopen zondag werd bekend dat hij dus bij een helikoptercrash in het Braziliaanse Rio de Janeiro om het leven is gekomen. De artiest was in het land voor een tournee. En zaterdag 5 september zou hij in Amsterdam aandoen. Maar ja, helaas gaat dat niet worden. En ja, als jij de naam nou niet kent, dat kan me op zich al voorstellen. Maar ja, Sally zal Sally's avondshow niet zijn als we natuurlijk jullie daar even een handje bij gaan helpen. Want als je dit nu mooi denkt, oh ja, dat was hem.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Hier bij Sally's Avondshow. Ondertussen is het 10:30. Nog even over Guns N' Roses hebbende. 18 juni treden zij op in Amsterdam in de Ziggo Dome. En dat doen ze de 20ste ook nog. En ze zijn actief sinds 1985. En dat is op deze mannen. Gewoon nog steeds actief zijn. En de leadzang is natuurlijk niemand minder dan Axl Rose. En hij is ondertussen alweer 64 jaar. Ja, vroeger herkende iedereen hem wel door middel van de rode zatdoek om zijn hoofd gewikkeld met zijn lange blonde lokken. Ja, die lange blonde lokken zijn iets korter geworden. En hij is wat ouder geworden. Ja, 64 jaar, maar... He, ze staan de 18e gewoon weer in Amsterdam. En ze zijn aardig op tour, moet ik eerlijk zeggen. Want ze doen ook Duitsland, Frankrijk, New York natuurlijk. Canada gaan ze naartoe. Dus ze zijn lekker op tour op hun leeftijd. Ik kijk naar de klok en het is 22:31. Dat betekent dat het laatste half uurtje bij Sally's avondshow in werking is getreden. Oftewel Sally's foute show. En dat kan... Beter beginnen, eigenlijk niet beter beginnen dan met de mix van onze enige eigen Herman.
1: Die gast is niet goed in de kop.
2: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand, luister maar, daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk...

weigeren alle fleut. Volgens mij is hun fleut kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister.

die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. Maar don't worry, man. Johnny gaat overal grapjes over maken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze weigeren te fluiten. Zijn engineer, wat doe ik eraan?

0: misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. En je noorden ben ik gelijk van het gedanderen met mijn vrouw, hè. Had hij me lekker gelaten wassen.
1: Ja, dit is gewoon weer zo'n lekker begin van het foute half uurtje natuurlijk. Ja, dit was natuurlijk Johnny Canaro. Natuurlijk het alter ego van Alfred Lagarde. En ja, Lagarde, hij was natuurlijk eigenlijk een hele goede en nog steeds een Nederlandse radio DJ-presentator. Onder meer bij de Vader en Veronica. En ja, hij was gewoon... Ja, gewoon, hè, duidelijk. Oké, dit half uurtje kan niet beter beginnen dan met dit nummer. Ja, inderdaad. En in die afgelopen tijd ben je aan het kijken met snuffelen. Joh, wat gaan we het laatste half uurtje doen? En dan heb je van alles heb je neergezet. En dan kijk je het lijstje naar en dan denk je... Er valt maar één ding op aan dit lijstje. Ja, de artiesten beginnen allemaal met de letter D. De D van... Ja, de D van Dinant. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, dat is echt serieus zo. Let maar op. Ja, zo is ook deze. Van wie is dit ook alweer? Ja, je loog tegen mij. Ja, van Drukwerk. Klopt. De van Drukwerk.

Ja. En ik zei het net natuurlijk al. Over dat je eigenlijk nummers aan het uitzoeken bent. En dat het dan allemaal met de letter D begint. Nou, dat is dus nu ook zo. We hadden net drukwerk. Ja, inderdaad. 9 to 5 van, ja, niemand anders dan Dolly Parton. Ja, inderdaad. Oké, okay. Een man uit Nigeria die kocht in Italië een kraslot van afgelopen oktober van €5. Ja, van de officiële Italiaanse loterij. Hij had dat geld bij elkaar gespaard door zakdoekjes te verkopen en te bedelen bij een supermarkt in Turijn. En hij zegt, ja, ik had al jaren geen krasloten meer gekocht, maar op de dag, op een bepaalde dag had ik zoiets van, nou, ik koop er een en dan geloof ik echt dat God over me waakt. Nou, dat heeft hij nogal goed geloofd, want inderdaad, op dat lot viel maar liefst 5 ton. Ja, €500.000. Ja, dan zou je zeggen, joh, je hebt echt serieus mazzel. Maar wat blijkt, hij wilde het geld innen, maar dat lukte dus niet. Want hij had geen bankrekeningnummer. Want hij was, hij was een niet-ingezetene en dan kan je dus geen bankrekening openen. Nee, totaal niet. Ja. Uiteindelijk, heeft hij dus die vergunning gekregen. Kon hij die bankrekening openen en toen kwam het geld. En hij is daar zo blij mee. Hij zegt, ik wil werken en een bijdrage leveren aan de samenleving van Italië. En de geboren Afrikaan moest huilen van geluk. Maar belandde al gauw in een, toch hierdoor in een bureaucratische rompslomp. Want zonder verblijfsvergunning, kon die gewoon niks. En zonder geld kan hij niet aantonen dat hij financieel zelfstandig was. Wat nodig was om zijn hernieuwde aanvraag voor een verblijfsvergunning te ondersteunen. Hij kwam in 2016, zoals vele anderen, met een bootje vanuit Libië naar Italië. En hij had in Libië namelijk 2 jaar lang vastgezeten. En zijn aanvraag voor een vergunning voor speciale bescherming werd afgewezen in Italië. Nee, dan ga je bedelen, ga je van alles verkopen. Je probeert het goede pad te komen, dan win je een lot. Hè? En dan kan je er niks mee. Hoe zuur is dat? Nou, uiteindelijk eind goed, al goed. Hij is blij. Nou ja, daar gaat het om. En hij zegt, ik wil ook gewoon een feest organiseren om mijn vergunning te vieren. Ik wil werken. Ik ben van plan met beide benen op de grond te blijven staan. En ik wil een normaal leven leiden. En als ik dan naar zijn naam kijk, denk ik, hoe ga ik dit uitspreken op een normale manier? Ik ga een poging wagen, maar neem maar niet kwalijk als ik het verkeerd uitspreek. Ejizomwengi. Ejizomwengi. Ja. Is dat zijn voor- of is zijn achternaam? Ik ga het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat. Ja, ik weet het niet. Ik vind het een hele bijzondere naam, maar ik feliciteer hem. Ja. De volgende artiest. Toevallig met de letter D. En er zijn 2 D's. Ja, dubbel D. Ja, en misschien hebben ze ondertussen ook wel dubbel D. Dat weet ik niet. Het waren origineel 6 Nederlandse meiden. Ik moet zeggen dat ik in mijn jonge jaren op de lagere school ze wel eens nagedaan had met de mini-playback show. Want dat was toen een hype. Ja, en wie was ik altijd? Ik was altijd Esther. Waarom? Ik heb geen idee. Ik heb donker haar. That's it. Maar oké, dan heb ik het over de Dolly Dots met What a Night.

0: Nachtzuster.
1: Van Doe Maar. Ja, de. Weer een de. Hoeveel dubbel D's hebben we ondertussen al? Nou ja, laat zeggen. Doe Maar had geen cupmaat dubbel D. Nee, Dolly Parton wel. En wellicht de meiden van de Dolly Dots nu ook. Maar hey, dat laat ik aan de mannen over. We gaan naar een beetje een vervelend bericht. Als jij een hond hebt of van dieren houdt, moet je eigenlijk niet luisteren of naar China gaan, want daar is het verschrikkelijk. Want daar is namelijk een hond, dus een beroemde influencerhond, met ongeveer 1,5 miljoen volgers. Die is ontvoerd en opgegeten. Ja, jullie lezen het goed. Inderdaad, het is geen verzonnen verhaal, maar het is echt waar. De hond, dat is een 8-jarige border collie. Die was nogal populair op social media, op verschillende social media platforms. Hij ging namelijk samen met zijn baasje, en dat was een Chinese reisinfluencer uit het oosten van het land. Ging die vaak op pad, en daar stond hij vaak op foto's en video's. En ze reisden vaak naar het buitenland, waar hij eigenlijk over de tent waakte van zijn baasje. En ja, dat content die het duo maakte, sloeg enorm veel aan bij heel veel mensen op de social media. En die leerde dus de hond kennen als een zachtaardige en trouwe viervoeter. Ja, maar bij zijn laatste reis ging zijn baasje alleen naar Georgië. En die besloot zijn hond een keer niet mee te nemen, maar achter te laten bij zijn vader. Nou, deze beslissing had hij dus nooit moeten nemen. Want zijn vader die lette op zich wel goed voor het beestje. Maar de hond die werd dus gestolen. Dat blijkt later uit de bewakingsbeelden. En op die beelden is te zien dat twee personen op een bromfiets de hond meenemen. En wat ging ze dan met die hond doen? Nou, uiteindelijk via de camerabeelden hebben ze dus de dieven hebben ze weten te achterhalen. En een van die dieven die vertelde dat hij de hond voor omgerekend een eurotje of 20 aan een restaurant had verkocht. Dat restaurant heeft hem doodgemaakt en opgediend als gerecht. Ja. Zijn baasje dacht nog eventjes naar het restaurant te gaan om in ieder geval het restant van zijn trouwe viervoeter op te halen. Maar ja, het restant was al opgehaald met het afval. Het was al opgehaald. Jammer, joh. Zijn baasje denkt nu een zaak te starten tegen de dief. En daarmee zou hij 3 jaar cel riskeren. De uitbater van het restaurant treft geen blaam. Want het serveren van hondenvlees is niet verboden in de grote delen van China. Ja. En ze dachten dat het een zwerfhond was. Maar dat geloven ze dus niet, omdat hij een bandje had. En een trekker die aan zijn halsband vast zat. Ja. Ja. Nee. Ik kan het niet eens woorden voor vinden, mensen. Nee. Hey, we gaan het laatste nummer instarten. Dat lijkt me een beter idee. We gaan eruit met Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Ik zeg bye-bye. Tot volgende week. Dan zijn we er weer bij. Slaap lekker. Doei doei.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de Kerkum. Rondom de Kerkum, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 21 juni aanstaande verzorgd door de Hervormde Kerk uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Info. De jaarlijkse hooibouwdag. Dag luisteraars, de Tractor Oldtimer Club De Poldertuffers, die organiseert op zaterdag 27 juni. En dat gebeurt weer in samenwerking met Museum De Vrijheid, de bekende jaarlijkse hooibouwdag. Het evenement vindt plaats in het weiland achter het Museum De Vrijheid, welke vindt aan het Opperduit nummer 14 in Lekkerkerk. Op deze hooibouwdag wordt getoond hoe het hooiproces vroeger precies werkte. En naast de hooibouwdemonstraties is er van alles te beleven. Kraampjes met hobby- en streekproducten, voertuigen van de show Opperduit Klassiek en een kleedjesmarkt voor de kinderen. Alle actuele informatie leest u op devrijheidonline.nl.

0: muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: simple sound, four letters.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
8: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een